Energie strenger in de gaten. Door problemen met het automatiseringssysteem verstuurt de energieleverancier al maanden geen eind- en jaarafrekeningen binnen de wettelijke termijn van 6 weken. ANWB Energie moet de toezichthouder wekelijks informeren over de stappen die worden gezet om de problemen op te lossen. De politie heeft een 61-jarige man uit Bussum aangehouden in een moordzaak uit 2011. Het slachtoffer, de 50-jarige Pablo Hermeler, werd dood aangetroffen in zijn flatwoning in Hilversum. Hij had contacten in het drugsmilieu. Nieuw onderzoek leverde aanwijzingen op tegen de verdachte. Een eerdere aanhouding leidde niet tot een veroordeling. Volgens Donald Trump heeft Iran aangegeven dat het land op instorten staat en heeft Teheran de Verenigde Staten gevraagd de straat van Hormuz snel te openen. Trump meldde dit via zijn True Socials, maar is niet duidelijk via welke weg deze boodschap nou is overgebracht. En dan het weer. Vanavond is het helder met minimumtemperaturen tussen 3 graden in Groningen en 9 graden in Zeeland. Een zwakke tot matige noordoostenwind trekt over het land. Aan de kust is de wind vrij krachtig. Er wordt geen neerslag verwacht. En tot zover het nieuws.

Everything gonna be all right this morning.

0: je het absolute maximum uit je radio. Optimale service in nieuws en muziek. Luister en hoor het verschil.
1: Superstar FM is nummer 1. Superstar FM.
2: Je hoort het meteen.
1: Superstar FM.
3: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van de Klucht. Een goedenavond. Koningsdag is gisteren in de grote steden rustiger verlopen dan vorig jaar. Utrecht, Amsterdam, Den Haag en Rotterdam melden geen grote incidenten, hoewel sommige pleinen vanwege drukte moesten worden afgesloten. In Amsterdam werd strenger gecontroleerd op alcoholverkoop en golden strengere regels voor boot in de gracht. De NS heeft nu ook nog steeds plakkerige treinen. De autoriteit Consumentenmarkt houdt ANWB Energie strenger in de gaten. Door problemen met het automatiseringssysteem verstuurt de energieleverancier al maanden geen eind- en jaarafrekeningen binnen de wettelijke termijn van 6 weken. ANWB Energie moet de toezichthouder wekelijks informeren over de stappen die worden gezet om de problemen op te lossen. De politie heeft een 61-jarige man uit Bussum aangehouden in een moordzaak uit 2011. Het slachtoffer, de 50-jarige Pablo Hermeler, werd dood aangetroffen in zijn flatwoning in Hilversum. Hij had contacten in het drugsmilieu. Nieuw onderzoek leverde aanwijzingen op tegen de verdachten. Een eerdere aanhouding leidde niet tot een veroordeling. Volgens Donald Trump heeft Iran aangegeven dat het land op instorten staat en heeft Teheran de Verenigde Staten gevraagd de straat van Hormuz snel te openen. Trump meldde dit via zijn True Socials, maar is niet duidelijk via welke weg deze boodschap nou is overgebracht. En dan het weer. Vanavond is het helder met minimumtemperaturen tussen 3 graden in Groningen en 9 graden in Zeeland. Een zwakke tot matige noordoostenwind trekt over het land. Aan de kust is de wind vrij krachtig. Er wordt geen neerslag verwacht. En tot zover het nieuws.
4: Radio Superstar onderbreekt deze uitzending in verband met een extra nieuwsuitzending. Steeds meer mensen worden aan de waterkant gesignaleerd. Bij nader onderzoek is gebleken dat al deze mensen voor hengels en hengelsportartikelen zijn geweest bij dierenspeciaalzaak De Vee. Wij kwamen erachter dat er bij De Vee meer dan 250 hengelsportartikelen aanwezig zijn. Dus ga zelf op onderzoek uit bij dierenspeciaalzaak De Vee. Voorstraat 9 Nieuwe Tongen of bel 65 24 26. Dit is het einde van de extra nieuwsuitzending.
5: De Vic Events Factory presents Italo Dance Classics Party. Op zaterdag 13 juni 2026 in de Victoria Hall aan de Philips Hovensweg 57A in Dirksland. Met DJ Zwaatski en diverse gast-DJ's. Kaartverkoop van de Italo Dance Classics Party via de kanalen van de Vic Events Factory. Italo Dance Classics Party. Jij komt toch ook?

Wat vind jij tot op heden van de radiostations op FM?

0: je het absolute maximum uit je radio. Optimale service in nieuws en muziek. Luister en hoor het verschil.
1: Superstar FM is nummer 1. Superstar FM.
2: Je hoort het meteen.
1: Superstar FM.
3: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedenavond. Koningsdag is gisteren in de grote steden rustiger verlopen dan vorig jaar. Utrecht, Amsterdam, Den Haag en Rotterdam melden geen grote incidenten, hoewel sommige pleinen vanwege drukte moesten worden afgesloten. In Amsterdam werd strenger gecontroleerd op alcoholverkoop en golden strengere regels voor boot in de gracht. De NS heeft nu ook nog steeds plakkerige treinen. De autoriteit Consumentenmarkt houdt ANWB Energie strenger in de gaten. Door problemen met het automatiseringssysteem verstuurt de energieleverancier al maanden geen eind- en jaarafrekeningen binnen de wettelijke termijn van 6 weken. ANWB Energie moet de toezichthouder wekelijks informeren over de stappen die worden gezet om de problemen op te lossen. De politie heeft een 61-jarige man uit Bussum aangehouden in een moordzaak uit 2011. Het slachtoffer, de 50-jarige Pablo Hermeler, werd dood aangetroffen in zijn flatwoning in Hilversum. Hij had contacten in het drugsmilieu. Nieuw onderzoek leverde aanwijzingen op tegen de verdachten. Een eerdere aanhouding leidde niet tot een veroordeling. Volgens Donald Trump heeft Iran aangegeven dat het land op instorten staat en heeft Teheran de Verenigde Staten gevraagd de straat van Hormuz snel te openen. Trump meldde dit via zijn True Socials, maar is niet duidelijk via welke weg deze boodschap nou is overgebracht. En dan het weer. Vanavond is het helder met minimumtemperaturen tussen 3 graden in Groningen en 9 graden in Zeeland. Een zwakke tot matige noordoostenwind trekt over het land. Aan de kust is de wind vrij krachtig. Er wordt geen neerslag verwacht. En tot zover het nieuws.
4: Radio Superstar onderbreekt deze uitzending in verband met een extra nieuwsuitzending. Steeds meer mensen worden aan de waterkant gesignaleerd. Bij nader onderzoek is gebleken dat al deze mensen voor hengels en hengelsportartikelen zijn geweest bij dierenspeciaalzaak De Vee. Wij kwamen erachter dat er bij De Vee meer dan 250 hengelsportartikelen aanwezig zijn. Dus ga zelf op onderzoek uit bij dierenspeciaalzaak De Vee. Voorstraat 9 Nieuwe Tongen of bel 65 24 26. Dit is het einde van de extra nieuwsuitzending.

0: in het absolute maximum uit je radio. Optimale service in nieuws en muziek. Luister en hoor het verschil.
1: Superstar FM is nummer 1. Superstar FM.
2: Je hoort het meteen.
1: Superstar FM.
3: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van de Klucht. Een goedenavond. Koningsdag is gisteren in de grote steden rustiger verlopen dan vorig jaar. Utrecht, Amsterdam, Den Haag en Rotterdam melden geen grote incidenten, hoewel sommige pleinen vanwege drukte moesten worden afgesloten. In Amsterdam werd strenger gecontroleerd op alcoholverkoop en golden strengere regels voor boot in de gracht. De NS heeft nu ook nog steeds plakkerige treinen. De autoriteit Consumentenmarkt houdt ANWB Energie strenger in de gaten. Door problemen met het automatiseringssysteem verstuurt de energieleverancier al maanden geen eind- en jaarafrekeningen binnen de wettelijke termijn van 6 weken. ANWB Energie moet de toezichthouder wekelijks informeren over de stappen die worden gezet om de problemen op te lossen. De politie heeft een 61-jarige man uit Bussum aangehouden in een moordzaak uit 2011. Het slachtoffer, de 50-jarige Pablo Hermeler, werd dood aangetroffen in zijn flatwoning in Hilversum. Hij had contacten in het drugsmilieu. Nieuw onderzoek leverde aanwijzingen op tegen de verdachten. Een eerdere aanhouding leidde niet tot een veroordeling. Volgens Donald Trump heeft Iran aangegeven dat het land op instorten staat en heeft Teheran de Verenigde Staten gevraagd de straat van Hormuz snel te openen. Trump meldde dit via zijn True Socials, maar is niet duidelijk via welke weg deze boodschap nou is overgebracht. En dan het weer. Vanavond is het helder met minimumtemperaturen tussen 3 graden in Groningen en 9 graden in Zeeland. Een zwakke tot matige noordoostenwind trekt over het land. Aan de kust is de wind vrij krachtig. Er wordt geen neerslag verwacht. En tot zover het nieuws.
4: De Vic Events Factory presents Italo Dance Classics Party. Op zaterdag 13 juni 2026 in de Victoria Hall aan de Philips Hovejesweg 57A in Dirksland. Met DJ Zwaatski en diverse gast-DJ's. Kaartverkoop van de Italo Dance Classics Party via de kanalen van de Vic Events Factory. Italo Dance Classics Party. Jij komt toch ook?

you want to.

0: Dit is het geluid van Radio Superstar.
1: Er is niemand die nog luistert naar een andere zender. Iedereen die luistert toch naar ons.
2: Zo menselijk, zo democratisch, zo gewoon. En zo hoort het ook.
3: Gelijk een Russische revolutie wel. Oh god, ik ben te oud voor die
2: rotzooi. Kan je mij ook zeggen hoe laat het paus is?
0: Radio is uw beste vriend. Superstar, uw allerbeste.
2: Ik zal mijn benieuwen.

0: Maximum uit je radio. Optimale service in nieuws en muziek. Luister en hoor het verschil.
1: Superstar FM is nummer 1. Superstar FM.
2: Je hoort het meteen.
1: Superstar FM.
3: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedenavond. Koningsdag is gisteren in de grote steden rustiger verlopen dan vorig jaar. Utrecht, Amsterdam, Den Haag en Rotterdam melden geen grote incidenten, hoewel sommige pleinen vanwege drukte moesten worden afgesloten. In Amsterdam werd strenger gecontroleerd op alcoholverkoop en golden strengere regels voor boot in de gracht. De NS heeft nu ook nog steeds plakkerige treinen. De autoriteit Consumentenmarkt houdt ANWB Energie strenger in de gaten. Door problemen met het automatiseringssysteem verstuurt de energieleverancier al maanden geen eind- en jaarafrekeningen binnen de wettelijke termijn van 6 weken. ANWB Energie moet de toezichthouder wekelijks informeren over de stappen die worden gezet om de problemen op te lossen. De politie heeft een 61-jarige man uit Bussum aangehouden in een moordzaak uit 2011. Het slachtoffer, de 50-jarige Pablo Hermeler, werd dood aangetroffen in zijn flatwoning in Hilversum. Hij had contacten in het drugsmilieu. Nieuw onderzoek leverde aanwijzingen op tegen de verdachten. Een eerdere aanhouding leidde niet tot een veroordeling. Volgens Donald Trump heeft Iran aangegeven dat het land op instorten staat en heeft Teheran de Verenigde Staten gevraagd de straat van Hormuz snel te openen. Trump meldde dit via zijn Truth Socials, maar is niet duidelijk via welke weg deze boodschap nou is overgebracht. En dan het weer. Vanavond is het helder met minimumtemperaturen tussen 3 graden in Groningen en 9 graden in Zeeland. Een zwakke tot matige noordoostenwind trekt over het land. Aan de kust is de wind vrij krachtig. Er wordt geen neerslag verwacht. En tot zover het nieuws.
4: Radio Superstar onderbreekt deze uitzending in verband met een extra nieuwsuitzending. Steeds meer mensen worden aan de waterkant gesignaleerd. Bij nader onderzoek is gebleken dat al deze mensen voor hengels en hengelsportartikelen zijn geweest bij dierenspeciaalzaak De Vee. Wij kwamen erachter dat er bij De Vee meer dan 250 hengelsportartikelen aanwezig zijn. Dus ga zelf op onderzoek uit bij dierenspeciaalzaak De Vee. Voorstraat 9 Nieuwe Tongen of bel 65 24 26. Dit is het einde van de extra nieuwsuitzending.

0: haal je het absolute maximum uit je radio. Optimale service in nieuws en muziek. Luister en hoor het verschil.
1: Superstar FM is nummer 1. Superstar FM.
2: Je hoort het meteen.
1: Superstar FM.
3: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedenavond. Koningsdag is gisteren in de grote steden rustiger verlopen dan vorig jaar. Utrecht, Amsterdam, Den Haag en Rotterdam melden geen grote incidenten, hoewel sommige pleinen vanwege drukte moesten worden afgesloten. In Amsterdam werd strenger gecontroleerd op alcoholverkoop en golden strengere regels voor boot in de gracht. De NS heeft nu ook nog steeds plakkerige treinen. De autoriteit Consumentenmarkt houdt ANWB Energie strenger in de gaten. Door problemen met het automatiseringssysteem verstuurt de energieleverancier al maanden geen eind- en jaarafrekeningen binnen de wettelijke termijn van 6 weken. ANWB Energie moet de toezichthouder wekelijks informeren over de stappen die worden gezet om de problemen op te lossen. De politie heeft een 61-jarige man uit Bussum aangehouden in een moordzaak uit 2011. Het slachtoffer, de 50-jarige Pablo Hermeler, werd dood aangetroffen in zijn flatwoning in Hilversum. Hij had contacten in het drugsmilieu. Nieuw onderzoek leverde aanwijzingen op tegen de verdachte. Een eerdere aanhouding leidde niet tot een veroordeling. Volgens Donald Trump heeft Iran aangegeven dat het land op instorten staat en heeft Teheran de Verenigde Staten gevraagd de straat van Hormuz snel te openen. Trump meldde dit via zijn True Socials, maar is niet duidelijk via welke weg deze boodschap nou is overgebracht. En dan het weer. Vanavond is het helder met minimumtemperaturen tussen 3 graden in Groningen en 9 graden in Zeeland. Een zwakke tot matige noordoostenwind trekt over het land. Aan de kust is de wind vrij krachtig. Er wordt geen neerslag verwacht. En tot zover het nieuws.
4: Radio Superstar onderbreekt deze uitzending in verband met een extra nieuwsuitzending. Steeds meer mensen worden aan de waterkant gesignaleerd. Bij nader onderzoek is gebleken dat al deze mensen voor hengels en hengelsportartikelen zijn geweest bij dierenspeciaalzaak De Vee. Wij kwamen erachter dat er bij De Vee meer dan 250 hengelsportartikelen aanwezig zijn. Dus ga zelf op onderzoek uit bij dierenspeciaalzaak De Vee. Voorstraat 9 Nieuwe Tongen of bel 65 24 26. Dit is het einde van de extra nieuwsuitzending.
5: De Vic Events Factory presents Italo Dance Classics Party. Op zaterdag 13 juni 2026 in de Victoria Hall aan de Philips Hovenjesweg 57A in Dirksland. Met DJ Zwaatski en diverse gast-DJ's. Kaartverkoop van de Italo Dance Classics Party via de kanalen van de Vic Events Factory. Italo Dance Classics Party. Jij komt toch ook?

0: proberen het absolute maximum uit je radio. Optimale service in nieuws en muziek. Luister en hoor het verschil.
1: Superstar FM is nummer 1. Superstar FM.
2: Je hoort het meteen.
1: Superstar FM.
3: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van de Klucht. Een goedenavond. Koningsdag is gisteren in de grote steden rustiger verlopen dan vorig jaar. Utrecht, Amsterdam, Den Haag en Rotterdam melden geen grote incidenten, hoewel sommige pleinen vanwege drukte moesten worden afgesloten. In Amsterdam werd strenger gecontroleerd op alcoholverkoop en golden strengere regels voor boot in de gracht. De NS heeft nu ook nog steeds plakkerige treinen. De autoriteit Consumentenmarkt houdt ANWB Energie strenger in de gaten. Door problemen met het automatiseringssysteem verstuurt de energieleverancier al maanden geen eind- en jaarafrekeningen binnen de wettelijke termijn van 6 weken. ANWB Energie moet de toezichthouder wekelijks informeren over de stappen die worden gezet om de problemen op te lossen. De politie heeft een 61-jarige man uit Bussum aangehouden in een moordzaak uit 2011. Het slachtoffer, de 50-jarige Pablo Hermeler, werd dood aangetroffen in zijn flatwoning in Hilversum. Hij had contacten in het drugsmilieu. Nieuw onderzoek leverde aanwijzing op tegen de verdachten. Een eerdere aanhouding leidde niet tot een veroordeling. Volgens Donald Trump heeft Iran aangegeven dat het land op instorten staat en heeft Teheran de Verenigde Staten gevraagd de straat van Hormuz snel te openen. Trump meldde dit via zijn True Socials, maar is niet duidelijk via welke weg deze boodschap nou is overgebracht. En dan het weer. Vanavond is het helder met minimumtemperaturen tussen 3 graden in Groningen en 9 graden in Zeeland. Een zwakke tot matige noordoostenwind trekt over het land. Aan de kust is de wind vrij krachtig. Er wordt geen neerslag verwacht. En tot zover het nieuws.

0: Peekaboo, I'm watching you.
1: Do the thing you shouldn't do.
0: Peekaboo, I'm watching you.
1: Do the thing you shouldn't do.
0: Peekaboo, I'm watching you. Gevaarlijk, gevaarlijk, geroot. Met een spook voorbij. Peekaboo is watching you, Ruby News. De Ruby News uit 1974. Augustus, september. Ja, toen verdwenen de meeste zeezenders. En voor een heleboel artiesten was dat eigenlijk ook voor mij. Ja, dat heeft toch wat werkgelegenheid gekost hoor. Sta je niet bij stil, maar het is echt zo. Het waren niet alleen die zeezenders, maar al die nevenactiviteiten die erbij horen. Nevenactiviteiten zitten niet in dit programma, wel een heleboel andere dingen. En dat gaat u beleven de komende twee uur.

moet ik me nog gaan wagen aan de tekst van de plaat. Santa Barbara. Tonnes, tonnes, huppelen, huppen, huppen. Voor de rest weet u het vanzelf wel mee te zingen, denk ik. Ja. Zometeen weer het nieuws. De Radio Kroon Getuigen natuurlijk. De lach van de dag. En de dubbeldraai. Maar zover is het nog niet voor al die items. Smokey Robinson. And Being With You.

Seals and Croft. The Diamond Girl. Ja, misschien ben jij dat meisje wel met die diamanten. Of misschien ben je wel die persoon die die diamant aan die persoon wil geven. En ik zeg expres even persoon, want ja, je weet het maar nooit, hè. Ik weet niet tegen wie ik het heb, die het idee geeft, laat ik het zo zeggen. Ook zo'n plaatje wat helemaal niets is geworden, u weet het, alleen maar tips drijven in dit programma. En dat denk je bij jezelf, is er niet geweest, ja, dat geldt zeker ook voor deze. Tavares, and more than a woman.

0: Nieuws.
1: Nieuws.
0: Uit het verleden.
2: En wat voor nieuws? We gaan naar het Grand Prix in dit geval. Al in de jaren 30 wordt er al in Zandvoort met auto's gereisd. Een soort stratenrace. Tijdens de laatste oorlog spreekt de burgemeester van Zandvoort af met de Duitse bezetter dat ze een weg dwars door Zandvoort aan mogen leggen met gebruikmaking van de Zandvoortse arbeiders die dan niet naar de Duitse arbeidseinsatz hoeven. Na de oorlog wordt die door de Duitsers aangelegde weg met aanpassingen onderdeel van het eerste Nederlandse racecircuit in de Duinen. In 1985 wordt er de laatste grote prijs van Nederland verreden. Een aantal van de verslaggevers, waaronder Fred van der Vlucht, staat langs het circuit en doet aansluitend verslag. In de eerste ronde is een van de verslaggevers zoek. We gaan naar Zandvoort, naar de Grand Prix van 22 juni 1975.

0: Gaat er weer blauw. Daar is het rode bal weg. Bij de Ferrari is er gelijk weg. Het, is, het hele veld is inderdaad vertrokken. Wij gaan richting Tarzanbocht kijken. Het is in die vreselijke watermassa nauwelijks te zien. Maar het is in ieder geval een Ferrari aan de kop. Met, ik dacht, Jodicek er op het ogenblik. Ja, zeker op de tweede plaats. Dat gaat tot nu toe allemaal nog voortreffelijk. We gaan ons omdraaien om te kijken naar hoe het hier bij de Gerlach is. Het is even kijken. Niki Lauda aan de kop. Jodicek er op de tweede plaats. Daarachteraan Claire Regazzoni op de derde. James Hunt op de vierde. Jochem Maas op de vijfde. Emerson Fittipaldi op de zesde plaats. En nou moet je ze in beeld hebben. Gert Enkler.
1: Ja, Bart, ik zie ze inderdaad. Niki Lauda voorop. Een enorm lint met water komt eraan. Niki Lauda passeert me nu. Perfect strijd. Dan Claire Regazzoni. James Hunt. En alle anderen. We gaan de schijfplak door. Ik hoop dat iedereen nog kan verstaan. En daar gaat ook langs naar Gijs van Lennep. Op de ongeveer vijfde plaats. Fred van de Vlucht. Ik denk dat jij ze inmiddels kan zien. Over.
2: Ik zie ze in de verte. Ik zit hier in een spekgladde panoramabocht en daar kan wel het een en ander gebeuren hier. Ze zijn nu bijna bij Tunnel Oost. En daar zie ik de eerste rode wagen. Dat is ongetwijfeld Niki Lauda aan kop. Ja, en dan Jodicek er op de tweede plaats. Daarachter zit Claire Regazzoni. Daarachter James Hunt. Dan zie ik Jochem Mas. Dan Tony Price. En dan Emerson Fittipaldi. En ze gaan nu de panoramabocht uit. Dan komen ongetwijfeld bij Kees Gravendaal en de uitgang van het bos.
0: Schavendaal die zit kennelijk in het bos, maar die hoort niks en ik heb ze inmiddels weer in beeld. Geweldige voorsprong voor de kop, de beide heren. En het is inderdaad Niki Lauda aan kop met Jodicek daar een 10 meter achter. Derde plaats, Claire Regazzoni, James Hunt, Jochem Mas, Jarrier. En nou, daar is het hele veld. We gaan even kijken waar is Gijs van Lennep. Daar zie ik Gijs doorkomen en daar zitten achter 1, 2, 3, 4 automobielen. En dat betekent dat Gijs op dit ogenblik dus op een 20ste plaats ligt. En dat was ook precies zoveel als zijn snelste trainingstijd was, een 20ste tijd.

1975. Je had hem wel herkend, hè? Ja. Frank Sinatra. And Anytime. Van die lekkere muziek is dat eigenlijk. Heerlijk, gewoon heerlijk. We hebben nog meer heerlijke muziek. Ik hoor ook trouwens de tune. De allereerste tune. De echte allereerste tune van Radio Caroline. Ja, had u dat ooit kunnen verwachten? Die hebben ze als tune toen in zijn tijd gebruikt.

Neil Diamond, zoals hij dat in deze tijd zou zingen. Ja, met de gedachte, begrijp hem. Zou dat niet meer kunnen? Zouden ze me ergens van gaan betichten? Terwijl het gewoon een liedje is, natuurlijk. Girl, you'll be a woman soon. Ja, natuurlijk. Tuurlijk. Daar. Ken je er nog? Mariska Veres. Een stukje bij eetje, een kleintje. Ze is niet meer onder ons, maar muzikaal gezien gelukkig nog wel.

Supertramp. Lady. Er zijn diverse uitvoeringen van. En dan heb ik het over I Won't Stand Between Them. En niet door verschillende artiesten, maar steeds door diezelfde artiesten. Je weet wel, die dame van de drank en zo. Ja, dat is de naam die ze nou krijgt, maar je hebt ze zelf opgebouwd. Maar ze kan er ook weer om lachen, dus dat scheelt ook weer. Er zijn verschillende uitvoeringen. En een van die uitvoeringen, die mooiste, vind ik uit 1981. Met het orkest, weet je wel. Dank u, heren. Tot de volgende keer. I Won't Stand Between Them. Daar heb ik het over.

0: uit je radio. Optimale service in nieuws en muziek. Luister en hoor het verschil.
1: Superstar FM is nummer 1. Superstar FM.
2: Je hoort het meteen.
1: Superstar FM.
3: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van de Klucht. Een goedenavond. Koningsdag is gisteren in de grote steden rustiger verlopen dan vorig jaar. Utrecht, Amsterdam, Den Haag en Rotterdam melden geen grote incidenten, hoewel sommige pleinen vanwege drukte moesten worden afgesloten. In Amsterdam werd strenger gecontroleerd op alcoholverkoop en golden strengere regels voor boot in de gracht. De NS heeft nu ook nog steeds plakkerige treinen. De autoriteit Consumentenmarkt houdt ANWB Energie strenger in de gaten. Door problemen met het automatiseringssysteem verstuurt de energieleverancier al maanden geen eind- en jaarafrekeningen binnen de wettelijke termijn van 6 weken. ANWB Energie moet de toezichthouder wekelijks informeren over de stappen die worden gezet om de problemen op te lossen. De politie heeft een 61-jarige man uit Bussum aangehouden in een moordzaak uit 2011. Het slachtoffer, de 50-jarige Pablo Hermeler, werd dood aangetroffen in zijn flatwoning in Hilversum. Hij had contacten in het drugsmilieu. Nieuw onderzoek leverde aanwijzingen op tegen de verdachten. Een eerdere aanhouding leidde niet tot een veroordeling. Volgens Donald Trump heeft Iran aangegeven dat het land op instorten staat en heeft Teheran de Verenigde Staten gevraagd de straat van Hormuz snel te openen. Trump meldde dit via zijn True Socials, maar is niet duidelijk via welke weg deze boodschap nou is overgebracht. En dan het weer. Vanavond is het helder met minimumtemperaturen tussen 3 graden in Groningen en 9 graden in Zeeland. Een zwakke tot matige noordoostenwind trekt over het land. Aan de kust is de wind vrij krachtig. Er wordt geen neerslag verwacht. En tot zover het nieuws.
4: Radio Superstar onderbreekt deze uitzending in verband met een extra nieuwsuitzending. Steeds meer mensen worden aan de waterkant gesignaleerd. Bij nader onderzoek is gebleken dat al deze mensen voor hengels en hengelsportartikelen zijn geweest bij dierenspeciaalzaak De Vee. Wij kwamen erachter dat er bij De Vee meer dan 250 hengelsportartikelen aanwezig zijn. Dus ga zelf op onderzoek uit bij dierenspeciaalzaak De Vee. Voorstraat 9 Nieuwe Tongen of bel 65 24 26. Dit is het einde van de extra nieuwsuitzending.
5: De Vic Events Factory presents Italo Dance Classics Party. Op zaterdag 13 juni 2026 in de Victoria Hall aan de Philips Hovejesweg 57A in Dirksland. Met DJ Zwaatski en diverse gast-DJ's. Kaartverkoop van de Italo Dance Classics Party via de kanalen van de Vic Events Factory. Italo Dance Classics Party. Jij komt toch ook?

zeggen dat ze harder. Ja, hij neemt die plaat. Ja, ja. Dave Edmunds, Slipping Away. Had een kabaal zo en dan in één keer zo rustig weer. Toen even het licht uit. Samen met Donna Summer.

Catharina van der Lente. Ik ken Catharina van der Lente. Oh, ja, ja. Oftewel Catharina van Lenta. Maar van der Lente dan in dit geval, hoor. Dat heb ik zo even verzonnen. Dat vond ik wel aardig. Tipsy, tipsy, tipsy, tipsy. Bent u ook wel eens tipsy? Oeh, even nog meer dames. Voel me zo als man alleen in dit programma. Dus doe er even een paar dames bij. Emily Starr.

O-V-E, love. Nat King Cole. Mooi is dat, de liefde tussen twee personen. Maar soms, heel soms, voel je net zoals Bobby Vinton. Lonely. En Nat King Cole komen zo meteen trouwens tegen, zie ik in één keer. Zonder dat ik het in de gaten had trouwens. In de dubbeldraai. Dus u bent een gewaarschuwd mens. En die telt voor twee.

Gosje Porsche toch. Wat zielig toch weer. De lach van de dag. Een doordeweekse avond in het weekend voor velen van ons. Een zatlap loopt s'nachts over straat en belt om 4 uur 's morgens aan bij mensen. De man des huizes staat woedend op en vraagt: wat is dat hier? Wat scheelt er? En de zatlap: kom maar duwen, je moet me komen duwen. Razend zegt de bewoner: ik ken je niet eens en het is 4 uur in de morgen. En jij vraagt me om te komen duwen. Bol het af, jong. Terug in de slaapkamer legt hij zich terug in bed, maar zijn vrouw spelt hem de les. Nu heb je toch echt overdreven. Het is jou toch ook wel eens overkomen dat je met pannen staat met de wagen. Je had die chocola toch wel even kunnen helpen duwen. En de man: ja, maar die kerel was stronzat. En de vrouw: reden te meer om hem te helpen. Het gaat hem eigenlijk helemaal nooit lukken. Nee, zo ken ik je helemaal niet. Ik ben zeer teleurgesteld in je. Haar man, helemaal ontdaan, kleedt zich toch maar weer aan en gaat naar beneden. Hij opent de deur en roept: hey kerel, hey, ik kom je duwen. Waar zit je? En de zatlap: hier, in de tuin, op de schommel.

De Bol. De Bol. De Bol. De Bol. De Bol. De Bol. De Bol. De Bol. De Bol. De Bol. De Bol. De Bol. De Bol. De Bol. De Bol. De Bol. De Bol. De Bol. De Bol. De Bol. De Bol. De Bol. De Bol. De Bol. De Bol. De Bol. De Bol. De Bol. De Bol. De Bol. De Bol. De Bol. De Bol. De Bol. De Bol. De Bol. De Bol. De Bol. De Bol. De Bol. De Bol. De Bol. De Bol. De Bol. De Bol. De Bol. De Bol. De Bol. De Bol. De Bol. De Bol. De Bol. De Bol. De Bol. De Bol. De Bol. De Bol. De Bol. De Bol. De Bol. De Bol. De Bol. De Bol. De Bol. De Bol. De Bol. De Bol. De Bol. De Bol. De Bol. De Bol. De Bol. De Bol. De Bol. De Bol. De B

Nou, ik zei het al, we zouden nog een keer tegenkomen. Ik had het even, ik wist al, ik had het wel gepland, maar ook weer niet. Maar ja, wat kunt u ook anders van mij verwachten eigenlijk? Nat King Cole. En je hoorde Doris Day. We kennen hem ook in de uitvoering van Frank Sinatra. Daar heb ik bewust even niet voor gekozen. Fly Me to the Moon. De dubbeldraai voor vandaag.

0: zo.
1: Frankie Lane, Rose, Rose, I love you. De tips zijn er doorheen, hè? Dat heeft u gemerkt, want dit was wel een hit natuurlijk. Zo heel langzamerhand ben ik door de tips heen. Ik kan wel alles draaien, maar het moet wel nog iets zijn wat u denkt van... Oh, het zijn leuke nummers, hè? Dat bepaal ik dan op zo'n moment, dat weet ik. Maar zo doen we dat programma. Laten we het dan maar even zo zeggen. Ik weet ook even niet hoe ik dat anders moet uitleggen. U begrijpt het denk ik wel, want u bent een begripvolle luisteraar, toch? Susie en de Banshees, loop volgen van Dear Prudence. Hier is The Cities in Dust.

Sylvan Croft. Een play for you 1975. Ook weer zo'n plaat, hè? Wat je denkt, dat is toch een hit geweest? Helemaal geen hit geweest. Helemaal niks.

woning. Schandalig. Maar ja, voordeel is wel dat je het toch weer hoort na al die jaren. Dat je denkt van ja, toch wel een leuk plaatje. Of een leuk liedje. Hoe je het ook wil, het maakt het mij weinig uit. En dat geldt eigenlijk ook voor deze. Ik heb hun toen een tijd in de uitverkoop gekocht omdat ik het zo'n bijzondere plaat vond. Ik had niet zoveel geld, hè. Ik was een jaar of 16, 17, dus dan moest je elk dubbeltje omdraaien. Ademo. Een van zijn mooiste vind ik persoonlijk. Hier is C'est ma vie.

kent u hem al. Maar nou, kent u hem niet, zo even de papiertjes opruimen. Jerry Lee Lewis en de Crazy Arms was zijn allereerste single die hij uitbracht. Voordat hij The Great Balls of Fire, want dat kent iedereen natuurlijk. Ja, dat weet ik. Zo, even de troep opruimen. U merkt daar niks van natuurlijk van die troep, maar wel mijn collega's die zo meteen nog komen. Ik ga u danken voor het luisteren voor vandaag. We spreken elkaar de volgende keer weer. Ik besluit met Life's Been Good To Me van Joe Walls. Hij zei eens een keer van, ik ben dronken geweest. 1 keer in mijn leven en dat duurde 30 jaar lang. Ik pak mijn biezen en ga er vandoor. Dag.

0: FM haal je het absolute maximum uit je radio. Optimale service in nieuws en muziek. Luister en hoor het verschil.
1: Superstar FM is nummer 1. Superstar FM.
2: Je hoort het meteen.
1: Superstar FM.
3: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedenavond. Koningsdag is gisteren in de grote steden rustiger verlopen dan vorig jaar. Utrecht, Amsterdam, Den Haag en Rotterdam melden geen grote incidenten, hoewel sommige pleinen vanwege drukte moesten worden afgesloten. In Amsterdam werd strenger gecontroleerd op alcoholverkoop en golden strengere regels voor boot in de gracht. De NS heeft nu ook nog steeds plakkerige treinen. De autoriteit Consumentenmarkt houdt ANWB Energie strenger in de gaten. Door problemen met het automatiseringssysteem verstuurt de energieleverancier al maanden geen eind- en jaarafrekeningen binnen de wettelijke termijn van 6 weken. ANWB Energie moet de toezichthouder wekelijks informeren over de stappen die worden gezet om de problemen op te lossen. De politie heeft een 61-jarige man uit Bussum aangehouden in een moordzaak uit 2011. Het slachtoffer, de 50-jarige Pablo Hermeler, werd dood aangetroffen in zijn flatwoning in Hilversum. Hij had contacten in het drugsmilieu. Nieuw onderzoek leverde aanwijzingen op tegen de verdachten. Een eerdere aanhouding leidde niet tot een veroordeling. Volgens Donald Trump heeft Iran aangegeven dat het land op instorten staat en heeft Teheran de Verenigde Staten gevraagd de straat van Hormuz snel te openen. Trump meldde dit via zijn True Socials, maar is niet duidelijk via welke weg deze boodschap nou is overgebracht. En dan het weer. Vanavond is het helder met minimumtemperaturen tussen 3 graden in Groningen en 9 graden in Zeeland. Een zwakke tot matige noordoostenwind trekt over het land. Aan de kust is de wind vrij krachtig. Er wordt geen neerslag verwacht. En tot zover het nieuws.
4: Radio Superstar onderbreekt deze uitzending in verband met een extra nieuwsuitzending. Steeds meer mensen worden aan de waterkant gesignaleerd. Bij nader onderzoek is gebleken dat al deze mensen voor hengels en hengelsportartikelen zijn geweest bij dierenspeciaalzaak De Vee. Wij kwamen erachter dat er bij De Vee meer dan 250 hengelsportartikelen aanwezig zijn. Dus ga zelf op onderzoek uit bij dierenspeciaalzaak De Vee. Voorstraat 9 Nieuwe Tongen of bel 65 24 26. Dit is het einde van de extra nieuwsuitzending.
5: Studio Isegem.

Goedemorgen, beste luisteraars, hier in België en in Nederland. Welkom hier in Studio Isehem, hits en souvenirs. We begonnen met een vrolijk stukje jazzmuziek.

Dit was een snuifje romantiek uit de sfeer van de bluesmuziek van toen. Etta James, My Dearest Darling. Nothing in this world. We gaan even naar 1959 nu met Tony Corsari. Waarom zijn de bananen krom?

radio uit het jaar 1959, Lolita met Seaman. We gaan nu naar 1960, Bobby Jan Soepen, een hutje op de heide.

Dit waren de jaren 60 op de radio. Je hoorde de 5D Dimension met een dubbele titel. Aquarius en Let the Sign Sign. Ik neem nu mee naar 1976. En dit met Vader Abraham. Daar in het kleine café aan de haven.

streepje popmuziek uit de jaren 80. Rainbow hoorde je met I Surrender. Goedemorgen, van harte welkom. Bent u aan de ontbijttafel, eet smakelijk, geniet van jullie kopje koffie. Bent u reeds onderweg met de auto, rij voorzichtig. We blijven in de jaren 80. Uit 84 komt hier Leen Persijn met Ik heb het altijd gedaan.

dit was terug een streepje popmuziek. Deze maal uit de jaren 90. Want het is ook een beetje de bedoeling om wakker te worden. Vandaar dit nummer van de groep Weezer. En je hoorde Say It and So. We blijven in de jaren 90. We gaan nu naar 1995. En dit met Bobby Prins. Een heerlijk lied.

En je hoort het, luisteraars, in Studio Isegem draaien we ook veel muziek die velen niet meer kennen. Of je zou kunnen denken, waar heb ik dat nog gehoord? Uit het jaar 2019 was dit Patrick Joseph met Don't Believe It. Ik heb nog een promo-nummer klaar liggen voor u. Een nummer die we gaan promoten, die ik binnenkreeg in de maand april. Dit jaar dus 2026. De nieuwe van Lindsay Lynn. En dit met Hank Marwach.

doorsturen van dit nummer hebben ze wel echt een DT-fout gemaakt in de titel. Lindsay Lynn was dit met Ha maar weg. In plaats van Hank, Ha maar weg. Zo, dit obstakel is ook terug opgelost. Ik heb nog 24 Gold en Lil Tecca voor u met Prada. Uit het jaar 2021.

Zo, beste luisteraars, hier in België en in Nederland. Dit was Studio Isehem op je radio met heel wat oldies natuurlijk in het programma. En de muziek die ook anderen vergeten zijn. Ik wens jullie nog een fijne voortzetting van de dag. Volgende week ben ik er graag terug voor een nieuwe aflevering Studio Isehem op je radio. Hits en souvenirs.

0: FM haal je het absolute maximum uit je radio. Optimale service in nieuws en muziek. Luister en hoor het verschil.
1: Superstar FM is nummer 1. Superstar FM.
2: Je hoort het meteen.
1: Superstar FM.
3: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van de Klucht. Een goedenavond. Koningsdag is gisteren in de grote steden rustiger verlopen dan vorig jaar. Utrecht, Amsterdam, Den Haag en Rotterdam melden geen grote incidenten, hoewel sommige pleinen vanwege drukte moesten worden afgesloten. In Amsterdam werd strenger gecontroleerd op alcoholverkoop en golden strengere regels voor boot in de gracht. De NS heeft nu ook nog steeds plakkerige treinen. De autoriteit Consumentenmarkt houdt ANWB Energie strenger in de gaten. Door problemen met het automatiseringssysteem verstuurt de energieleverancier al maanden geen eind- en jaarafrekeningen binnen de wettelijke termijn van 6 weken. ANWB Energie moet de toezichthouder wekelijks informeren over de stappen die worden gezet om de problemen op te lossen. De politie heeft een 61-jarige man uit Bussum aangehouden in een moordzaak uit 2011. Het slachtoffer, de 50-jarige Pablo Hermeler, werd dood aangetroffen in zijn flatwoning in Hilversum. Hij had contacten in het drugsmilieu. Nieuw onderzoek leverde aanwijzing op tegen de verdachten. Een eerdere aanhouding leidde niet tot een veroordeling. Volgens Donald Trump heeft Iran aangegeven dat het land op instorten staat en heeft Teheran de Verenigde Staten gevraagd de straat van Hormuz snel te openen. Trump meldde dit via zijn True Socials, maar is niet duidelijk via welke weg deze boodschap nou is overgebracht. En dan het weer. Vanavond is het helder met minimumtemperaturen tussen 3 graden in Groningen en 9 graden in Zeeland. Een zwakke tot matige noordoostenwind trekt over het land. Aan de kust is de wind vrij krachtig. Er wordt geen neerslag verwacht. En tot zover het nieuws.
4: De Vic Events Factory presents Italo Dance Classics Party. Op zaterdag 13 juni 2026 in de Victoria Hall aan de Philips Hovensweg 57A in Dirksland. Met DJ Zwaatski en diverse gast-DJ's. Kaartverkoop van de Italo Dance Classics Party via de kanalen van de Vic Events Factory. Italo Dance Classics Party. Jij komt toch ook?
5: Studio Isagem.
6: Een goede morgen begint met een goede radio. Radio.
7: Dit zijn de hits en klassiekers in Studio Isagem met Michael van Roeselare.

0: dat? Oh my
1: god, kijk wat je doet met mij. De nieuwe van Camille, Oh My God, kwam binnen in die Vlaamse hitparade in de maand maart 2026. Dit hier is een nummer uit 85 van Chris Rea. Het nummer heet Josephine. Goedemorgen, welkom hier in de ochtendstond met Michael van Roeselare. Hits en klassiekers.

Josephine van Chris Rea 1985. Het voornummer stond 4 weken nummer 1 in België in het jaar 83. Hier komen de charts met Comment ça va?

Dit was het duo Charles en Eddie met Walt I Lie To You. We blijven in de jaren 90, we gaan even naar eind jaren 90, naar 1999, dit met K3. Hey ya mama!

Dit waren DMX en Ice Cube met Eye of the Tiger uit de film van Rocky. Het oog van de tijger. En dit nummer kwam uit het jaar 2007. Even nu naar het jaar 2019 met Robert Colband. En ik hoort Mistake. Goedemorgen. Hey!

0: Dit nummer kwam uit de maand juni en dit in het jaar 2024. Die zomerdag in Rome van Willy Sommers.
1: Taste of Sugar.
0: Taste of Sugar, dit is de groep. En het nummer heet Hum Hum. Terug naar de wereld van de New Beat uit 1988. Onze tweede klassieker in de ochtend.

met dit nummer gingen we 6 jaar terug in de tijd, naar het jaar 2020. Je hoorde Don't Leave Me Now. De luxe mix was dit van Lost Frequencies en Mathieu Coats. Even nu naar onze oranje hitparade in Nederland van de maand februari. Het nummer die ik daar terugvind onder andere is deze van Robert van Hemert samen met Donnie. En die hoort Moet Dat Nou? MUZIEK

0: de classics op je radio. Je hoorde Walk Away van de groep Yazoo. Dit nummer komt uit 1983. Onze derde klassieker in het programma. En het tijd om een nummer te promoten die ik binnenkreeg. Dit in de maand april 2026. Je kent hem wel van andere nummers. Ik heb het over CDV. Van mijn pintje blijf je af.
1: Een avond stappen, een pintje pakken. Het weekend staat weer te dringen voor de deur. Met al mijn vrienden, wat moppen tappen.

De nieuwe van CDV, Van Mijn Pintje Blijf Je Af. Ik kreeg haar binnen in de maand april 2026. En wie hem toch van mij wil stelen? Eentje om de ambiance te steken natuurlijk. En nu tijd voor een snuifje reggae muziek. De Next Man met Piece of the Pea.

Zo vrienden, luisteraars, hier in België en in Nederland. Even naar de studioklok gezien. Tijd hoorde om het presentatiewerk af te sluiten hier voor het programma Hit Radio. Je kon luisteren naar de hits en de klassiekers. En je hoorde nog de Next Man met Piece of the Pea. Volgende week ben ik er graag terug bij voor een nieuwe aflevering Hit Radio. Straks veel muziekplezier met de komende radiocollega's. En ik ga je groeten met een alternatief nummer uit de afrekening van het jaar 2006. Ik heb het over de Automatic met Monster.

0: Optimale service in nieuws en muziek. Luister en hoor het verschil.
1: Superstar FM is nummer 1. Superstar FM.
2: Je hoort het meteen.
1: Superstar FM.
3: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedenavond. Koningsdag is gisteren in de grote steden rustiger verlopen dan vorig jaar. Utrecht, Amsterdam, Den Haag en Rotterdam melden geen grote incidenten, hoewel sommige pleinen vanwege drukte moesten worden afgesloten. In Amsterdam werd strenger gecontroleerd op alcoholverkoop en golden strengere regels voor boot in de gracht. De NS heeft nu ook nog steeds plakkerige treinen. De autoriteit Consumentenmarkt houdt ANWB Energie strenger in de gaten. Door problemen met het automatiseringssysteem verstuurt de energieleverancier al maanden geen eind- en jaarafrekeningen binnen de wettelijke termijn van 6 weken. ANWB Energie moet de toezichthouder wekelijks informeren over de stappen die worden gezet om de problemen op te lossen. De politie heeft een 61-jarige man uit Bussum aangehouden in een moordzaak uit 2011. Het slachtoffer, de 50-jarige Pablo Hermeler, werd dood aangetroffen in zijn flatwoning in Hilversum. Hij had contacten in het drugsmilieu. Nieuw onderzoek leverde aanwijzingen op tegen de verdachten. Een eerdere aanhouding leidde niet tot een veroordeling. Volgens Donald Trump heeft Iran aangegeven dat het land op instorten staat en heeft Teheran de Verenigde Staten gevraagd de straat van Hormuz snel te openen. Trump meldde dit via zijn True Socials, maar is niet duidelijk via welke weg deze boodschap nou is overgebracht. En dan het weer. Vanavond is het helder met minimumtemperaturen tussen 3 graden in Groningen en 9 graden in Zeeland. Een zwakke tot matige noordoostenwind trekt over het land. Aan de kust is de wind vrij krachtig. Er wordt geen neerslag verwacht. En tot zover het nieuws.
4: Radio Superstar onderbreekt deze uitzending in verband met een extra nieuwsuitzending. Steeds meer mensen worden aan de waterkant gesignaleerd. Bij nader onderzoek is gebleken dat al deze mensen voor hengels en hengelsportartikelen zijn geweest bij dierenspeciaalzaak De Vee. Wij kwamen erachter dat er bij De Vee meer dan 250 hengelsportartikelen aanwezig zijn. Dus ga zelf op onderzoek uit bij dierenspeciaalzaak De Vee. Voorstraat 9 Nieuwe Tongen of bel 65 24 26. Dit is het einde van de extra nieuwsuitzending.

Dit is jouw smaak. De muziek waar jij van houdt. Hoor je hier. Dit is internetradio voor jou. Wij zijn er 24 uur per dag voor jou.

0: FM haal je het absolute maximum uit je radio. Optimale service in nieuws en muziek. Luister en hoor het verschil.
1: Superstar FM is nummer 1. Superstar FM.
2: Je hoort het meteen.
1: Superstar FM.
3: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van de Klucht. Een goedenavond. Koningsdag is gisteren in de grote steden rustiger verlopen dan vorig jaar. Utrecht, Amsterdam, Den Haag en Rotterdam melden geen grote incidenten, hoewel sommige pleinen vanwege drukte moesten worden afgesloten. In Amsterdam werd strenger gecontroleerd op alcoholverkoop en golden strengere regels voor boot in de gracht. De NS heeft nu ook nog steeds plakkerige treinen. De autoriteit Consumentenmarkt houdt ANWB Energie strenger in de gaten. Door problemen met het automatiseringssysteem verstuurt de energieleverancier al maanden geen eind- en jaarafrekeningen binnen de wettelijke termijn van 6 weken. ANWB Energie moet de toezichthouder wekelijks informeren over de stappen die worden gezet om de problemen op te lossen. De politie heeft een 61-jarige man uit Bussum aangehouden in een moordzaak uit 2011. Het slachtoffer, de 50-jarige Pablo Hermeler, werd dood aangetroffen in zijn flatwoning in Hilversum. Hij had contacten in het drugsmilieu. Nieuw onderzoek leverde aanwijzingen op tegen de verdachten. Een eerdere aanhouding leidde niet tot een veroordeling. Volgens Donald Trump heeft Iran aangegeven dat het land op instorten staat en heeft Teheran de Verenigde Staten gevraagd de straat van Hormuz snel te openen. Trump meldde dit via zijn True Socials, maar is niet duidelijk via welke weg deze boodschap nou is overgebracht. En dan het weer. Vanavond is het helder met minimumtemperaturen tussen 3 graden in Groningen en 9 graden in Zeeland. Een zwakke tot matige noordoostenwind trekt over het land. Aan de kust is de wind vrij krachtig. Er wordt geen neerslag verwacht. En tot zover het nieuws.
4: Radio Superstar onderbreekt deze uitzending in verband met een extra nieuwsuitzending. Steeds meer mensen worden aan de waterkant gesignaleerd. Bij nader onderzoek is gebleken dat al deze mensen voor hengels en hengelsportartikelen zijn geweest bij dierenspeciaalzaak De Vee. Wij kwamen erachter dat er bij De Vee meer dan 250 hengelsportartikelen aanwezig zijn. Dus ga zelf op onderzoek uit bij dierenspeciaalzaak De Vee. Voorstraat 9 Nieuwe Tongen of bel 65 24 26. Dit is het einde van de extra nieuwsuitzending.
5: De Vic Events Factory presents Italo Dance Classics Party. Op zaterdag 13 juni 2026 in de Victoria Hall aan de Philips Hovensweg 57A in Dirksland. Met DJ Zwaatski en diverse gast-DJ's. Kaartverkoop van de Italo Dance Classics Party via de kanalen van de Vic Events Factory. Italo Dance Classics Party. Jij komt toch ook?

0: haal je het absolute maximum uit je radio. Optimale service in nieuws en muziek. Luister en hoor het verschil.
1: Superstar FM is nummer 1. Superstar FM.
2: Je hoort het meteen.
1: Superstar FM.
3: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedenavond. Koningsdag is gisteren in de grote steden rustiger verlopen dan vorig jaar. Utrecht, Amsterdam, Den Haag en Rotterdam melden geen grote incidenten, hoewel sommige pleinen vanwege drukte moesten worden afgesloten. In Amsterdam werd strenger gecontroleerd op alcoholverkoop en golden strengere regels voor boot in de gracht. De NS heeft nu ook nog steeds plakkerige treinen. De autoriteit Consumentenmarkt houdt ANWB Energie strenger in de gaten. Door problemen met het automatiseringssysteem verstuurt de energieleverancier al maanden geen eind- en jaarafrekeningen binnen de wettelijke termijn van 6 weken. ANWB Energie moet de toezichthouder wekelijks informeren over de stappen die worden gezet om de problemen op te lossen. De politie heeft een 61-jarige man uit Bussum aangehouden in een moordzaak uit 2011. Het slachtoffer, de 50-jarige Pablo Hermeler, werd dood aangetroffen in zijn flatwoning in Hilversum. Hij had contacten in het drugsmilieu. Nieuw onderzoek leverde aanwijzingen op tegen de verdachten. Een eerdere aanhouding leidde niet tot een veroordeling. Volgens Donald Trump heeft Iran aangegeven dat het land op instorten staat en heeft Teheran de Verenigde Staten gevraagd de straat van Hormuz snel te openen. Trump meldde dit via zijn True Socials, maar is niet duidelijk via welke weg deze boodschap nou is overgebracht. En dan het weer. Vanavond is het helder met minimumtemperaturen tussen 3 graden in Groningen en 9 graden in Zeeland. Een zwakke tot matige noordoostenwind trekt over het land. Aan de kust is de wind vrij krachtig. Er wordt geen neerslag verwacht. En tot zover het nieuws.
4: Studio Isegem.
5: Picture this.
6: Michael Verroeselaar neemt je 1 uur lang mee terug naar de 90's. 1 uur lang terug naar die lekkere muziek van de 90's. Back to the 90's met Michael Verroeselaar.
7: It's so low for me.

vriendenluisteraars hier in België en in Nederland. Van harte welkom, dit is terug Beatbox op je radio, Back to the 90s. Vandaag deel 2 van Stromae City Trance 1996.

de beats van de jaren 90. Welkom in Beatbox 1996. Vandaag op je radio Stromae City Trance.

Goh, beste luisteraars, hier in België en in Nederland. In dit uur kon u luisteren naar Strawai City Trains 3, 1996, deel 2. Volgende week krijgt u deel 3 van deze muzikale aflevering. Dit was de muziek van Private Dream 2 en het nummer heette Moonlight.

0: FM haal je het absolute maximum uit je radio. Optimale service in nieuws en muziek. Luister en hoor het verschil.
1: Superstar FM is nummer 1. Superstar FM.
2: Je hoort het meteen.
1: Superstar FM.
3: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedenavond. Koningsdag is gisteren in de grote steden rustiger verlopen dan vorig jaar. Utrecht, Amsterdam, Den Haag en Rotterdam melden geen grote incidenten, hoewel sommige pleinen vanwege drukte moesten worden afgesloten. In Amsterdam werd strenger gecontroleerd op alcoholverkoop en golden strengere regels voor boot in de gracht. De NS heeft nu ook nog steeds plakkerige treinen. De autoriteit Consumentenmarkt houdt ANWB Energie strenger in de gaten. Door problemen met het automatiseringssysteem verstuurt de energieleverancier al maanden geen eind- en jaarafrekeningen binnen de wettelijke termijn van 6 weken. ANWB Energie moet de toezichthouder wekelijks informeren over de stappen die worden gezet om de problemen op te lossen. De politie heeft een 61-jarige man uit Bussum aangehouden in een moordzaak uit 2011. Het slachtoffer, de 50-jarige Pablo Hermeler, werd dood aangetroffen in zijn flatwoning in Hilversum. Hij had contacten in het drugsmilieu. Nieuw onderzoek leverde aanwijzing op tegen de verdachten. Een eerdere aanhouding leidde niet tot een veroordeling. Volgens Donald Trump heeft Iran aangegeven dat het land op instorten staat en heeft Teheran de Verenigde Staten gevraagd de straat van Hormuz snel te openen. Trump meldde dit via zijn True Socials, maar is niet duidelijk via welke weg deze boodschap nou is overgebracht. En dan het weer. Vanavond is het helder met minimumtemperaturen tussen 3 graden in Groningen en 9 graden in Zeeland. Een zwakke tot matige noordoostenwind trekt over het land. Aan de kust is de wind vrij krachtig. Er wordt geen neerslag verwacht. En tot zover het nieuws.
4: De Vic Events Factory presents Italo Dance Classics Party. Op zaterdag 13 juni 2026 in de Victoria Hall aan de Philips Hovensweg 57A in Dirksland. Met DJ Zwaatski en diverse gast-DJ's. Kaartverkoop van de Italo Dance Classics Party via de kanalen van de Vic Events Factory. Italo Dance Classics Party. Jij komt toch ook?
5: Studio Isagem.
6: En nu een nieuw uur met alleen maar Monsters. Dit vind je lekker, hè? Je hoort ze alleen hier.
7: Beatmix. Anders dan anderen. De leukste hits en de beste beats. Samengesteld door jouw DJ Michael van Roeselare.
8: Van harte welkom, vrienden luisteraars, hier in België en in Nederland. Onze dansmuziek vandaag komt uit het jaar 2007. Millennium Dance Hits uit 2007. En dit met vandaag exclusieve Funky House Music. Dit is de opener hier, ITFC Bad Habits.

hoorde Blaise Presents Udea Fiat Barbara Tucker met Most Precious Love. We blijven bij Blaise, dit is nu Blaise samen met Ultranate en Wonderful Place.

dance music uit het millenniumjaar 2007. Exclusief funky house music.

super dansmuziek op je radio. Millennium 2007. Dit was Digiteken samen met de zangeres natuurlijk Beth Rolland. Wait Forever. Dit hier is Dusk met Stars. En na dat nummer hoort u ook Jack and Daniels met Make It Loud.

gonna make it.

Millennium Beats, kanalen door je speakers hier in Beatmix. Jack and Daniels, Make It Loud. En dit hier is wat danswerk van de formatie Key Class and Footsteps.

Dit was Paul Harris. Find Yourself a Friend. Hier een beatmix met Michael van Roeselare. Your Music. Komt vandaag uit het jaar 2007. Exclusieve funky house muziek. Tijd voor Powerhouse. Dawn Harper met What You Need.

Zo, beste vrienden luisteraars, hier in België en in Nederland. Een uurtje vliegt heel snel voorbij, hè. Dit was het voor dit uurtje Beatmix op je radio. Ik nam je graag mee naar het jaar 2007. Uit deze Millennium Dance hoorde je de exclusieve Funky House Music. Volgende week krijgt u een nieuwe aflevering van dit programma, deel 2. Je hoort nog onze muziek tot en met de tijd zijn en het actuele nieuws.

0: FM haal je het absolute maximum uit je radio. Optimale service in nieuws en muziek. Luister en hoor het verschil.
1: Superstar FM is nummer 1. Superstar FM.
2: Je hoort het meteen.
1: Superstar FM.
3: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedenavond. Koningsdag is gisteren in de grote steden rustiger verlopen dan vorig jaar. Utrecht, Amsterdam, Den Haag en Rotterdam melden geen grote incidenten, hoewel sommige pleinen vanwege drukte moesten worden afgesloten. In Amsterdam werd strenger gecontroleerd op alcoholverkoop en golden strengere regels voor boot in de gracht. De NS heeft nu ook nog steeds plakkerige treinen. De autoriteit Consumentenmarkt houdt ANWB Energie strenger in de gaten. Door problemen met het automatiseringssysteem verstuurt de energieleverancier al maanden geen eind- en jaarafrekeningen binnen de wettelijke termijn van 6 weken. ANWB Energie moet de toezichthouder wekelijks informeren over de stappen die worden gezet om de problemen op te lossen. De politie heeft een 61-jarige man uit Bussum aangehouden in een moordzaak uit 2011. Het slachtoffer, de 50-jarige Pablo Hermeler, werd dood aangetroffen in zijn flatwoning in Hilversum. Hij had contacten in het drugsmilieu. Nieuw onderzoek leverde aanwijzingen op tegen de verdachte. Een eerdere aanhouding leidde niet tot een veroordeling. Volgens Donald Trump heeft Iran aangegeven dat het land op instorten staat en heeft Teheran de Verenigde Staten gevraagd de straat van Hormuz snel te openen. Trump meldde dit via zijn True Socials, maar is niet duidelijk via welke weg deze boodschap nou is overgebracht. En dan het weer. Vanavond is het helder met minimumtemperaturen tussen 3 graden in Groningen en 9 graden in Zeeland. Een zwakke tot matige noordoostenwind trekt over het land. Aan de kust is de wind vrij krachtig. Er wordt geen neerslag verwacht. En tot zover het nieuws.
4: Dit is de Mieri.

Egmond. 25 september 1976. Dat is de Mimico Top 50 die we vandaag gaan behandelen. Met 7 nieuwe binnenkomers en 3 stipnoteringen. Uiteraard wat playa-tips, denk ik. Ik denk dat we ook nog wel wat lievelingen tegenkomen. Wat had je toen allemaal nog niet meer, hè? Weet u het nog als luisteraar? U weet het ongetwijfeld wel. En hoe ging die top 50? Je moest hem altijd beluisteren in de middengolfkwaliteit. Maar vandaag beluister je hem niet in de middengolfkwaliteit, maar in de kwaliteit zoals je hem eigenlijk wil horen. En het leuke is, bij bepaalde platen dan hoor je bepaalde geluiden erbij komen die je op de middengolf dus eigenlijk helemaal niet hoorde. We gaan naar nummer 50 in de 12e week van 45 afkomstig. Jesse Green en Nice and Slow.

disco. Maar je had de 3 minuten uitvoering, die kende ik vroeger alleen maar. Maar gelukkig kunnen we nu ook de ruim 7 minuten uitvoering van deze heren draaien. De Tramps en de Disco Party dus in de 5e week van 40 naar nummer 49. En dit is 48 in de 5e week ook afkomstig van 44. Met veel gedraaid en kwam ook nog eens een keer in die Mimico Top 50. Starbuck en Moonlight Feels Right.

43 naar 47. Henry Cross. En Shannon. En op 46. Nieuw. Michel Fugain. En Ringering.

kan rustig stellen dat er wat gare platen tussen zitten. Platen die echt grijs gedraaid zijn. Zoals deze, de Brown Eyed Girl van Ian Matthew. Do you remember when? Van 47 naar nummer 42. En we behandelen vandaag de top 50, de Miamigo top 50 van 1976. 7 nieuwe binnenkomers en 3 stipnoteringen. Hij is wel erg gaar, hè? Eigenlijk niet om aan te horen. Daarom schakelen we gauw over naar nummer 41 in de 8e week van 23 afkomstig. Billy Joel en James.

dan te bedenken dat de dames en heren die in beeld waren totaal niet konden zingen. En we zijn toen al een overzicht voor deze 25 september 1976. Toen dus in dit geval, hè, dat u niet denkt van, hè, ben ik nou alweer zo jong? Ja, dat kan natuurlijk wel. Hè. Nummer 50 vonden we Jesse Green met Nice and Slow. Nummer 40, The Tramps, The Disco Party. Nummer 48, Starbuck, Moonlight Feels Right. Henry Grossop, 47 met Shannon. En nieuw op 46, Michel Fugain en Ring Ring. 45 vinden we Real Sound Revival, Frenzy Visions, helaas niet aanwezig. Steve Miller Band met Fly Like an Eagle op 44. Nieuw op 43, Sammy Davis Jr. And You Can Count On Me, oftewel de Hawaii Five-Five-Team natuurlijk. De Brown Eyed Girl, Ian Matthew, die gare plaat die we net hoorden op 42. Billy Joel met James op 41. Bonnie M, nieuw op 40 met Daddy Cool en Marlene Shaw, It's Better Than Walking Out. Zij kwam van 27 en ging naar nummer 39. En deze is helaas niet aanwezig. Wel aanwezig op 38. Nico Haak met Moezijn. Afkomstig van nummer 22.

0: Het moderne showcenter Muis.
1: Muis, Muis, Muis, Muis.
0: Het modernste showcenter van Europa.
2: De Ninove.
3: Schoenendiscount met cafetaria.
2: Snackbar en restaurant.
3: Kom, kijk en vergelijk. Muis geeft meer voor uw geld.
2: Ook showcenter te Zottegem.
1: Muis, Muis, Muis, Muis.
0: Het modernste showcenter van Europa.
1: Muis, Muis, Muis, Muis.
0: Oeh la la. Het moderne showcenter.

Heaven Must Be Missing an Angel. Europa maakte kennis met de heren van Tavares toen in de tijd. En deze vonden we nieuw trouwens op nummer 37. De dagste week van 21 naar 36. Ook vele hits gehad. Heel veel zelfs. En dan niet over zomaar even ergens in de onderste regionen. Zoals in dit geval, maar voornamelijk boven. Zelfs nummer 1. George Baker Selection.

0: Corny van der Bos en Ome Arie in de derde week van 49 naar 33. En wat vinden wij op nummer 32?
1: Mi amigos lieveling.
0: England Jen en John Ford Goley.
1: Nieuw.
0: And I'd really love to see you tonight.

0: haal je het absolute maximum uit je radio. Optimale service in nieuws en muziek. Luister en hoor het verschil.
1: Superstar FM is nummer 1. Superstar FM.
2: Je hoort het meteen.
1: Superstar FM.
3: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van de Klucht. Een goedenavond. Koningsdag is gisteren in de grote steden rustiger verlopen dan vorig jaar. Utrecht, Amsterdam, Den Haag en Rotterdam melden geen grote incidenten, hoewel sommige pleinen vanwege drukte moesten worden afgesloten. In Amsterdam werd strenger gecontroleerd op alcoholverkoop en golden strengere regels voor boot in de gracht. De NS heeft nu ook nog steeds plakkerige treinen. De autoriteit Consumentenmarkt houdt ANWB Energie strenger in de gaten. Door problemen met het automatiseringssysteem verstuurt de energieleverancier al maanden geen eind- en jaarafrekeningen binnen de wettelijke termijn van 6 weken. ANWB Energie moet de toezichthouder wekelijks informeren over de stappen die worden gezet om de problemen op te lossen. De politie heeft een 61-jarige man uit Bussum aangehouden in een moordzaak uit 2011. Het slachtoffer, de 50-jarige Pablo Hermeler, werd dood aangetroffen in zijn flatwoning in Hilversum. Hij had contacten in het drugsmilieu. Nieuw onderzoek leverde aanwijzing op tegen de verdachten. Een eerdere aanhouding leidde niet tot een veroordeling. Volgens Donald Trump heeft Iran aangegeven dat het land op instorten staat en heeft Teheran de Verenigde Staten gevraagd de straat van Hormuz snel te openen. Trump meldde dit via zijn True Socials, maar is niet duidelijk via welke weg deze boodschap nou is overgebracht. En dan het weer. Vanavond is het helder met minimumtemperaturen tussen 3 graden in Groningen en 9 graden in Zeeland. Een zwakke tot matige noordoostenwind trekt over het land. Aan de kust is de wind vrij krachtig. Er wordt geen neerslag verwacht. En tot zover het nieuws.
4: De Vic Events Factory presents Italo Dance Classics Party. Op zaterdag 13 juni 2026 in de Victoria Hall aan de Philips Hovensweg 57A in Dirksland. Met DJ Zwaatski en diverse gast-DJ's. Kaartverkoop van de Italo Dance Classics Party via de kanalen van de Vic Events Factory. Italo Dance Classics Party. Jij komt toch ook?
5: Dit is Miami Calls zaterdagmiddag gebeurtenis met de top 5.

De top 50, de Mi Amigo top 50, wel te verstaan van 25 september 1976. Even een tussentijdsoverzicht geven. Berlin is all, it's better than working out, nummer 39. Nico Haak met Moezijn op 38. De Vaar is nieuw, Heaven Must Be Missing an Angel. 36, George Baker Selection, The Wild Birds. Penny McLean, The Devil's Eyes op 35, nieuw, helaas niet aanwezig. En dat geldt ook voor John Spencer met Call It Love op nummer 34. We kwamen Om Ari tegen op nummer 33. En op 32 England Jen en John Ford Goley. And I've really loved to see you tonight. En dit is nummer 31. Afkomstig van 38. Julio Iglesias en El Amor.

0: outstanding to Asti. Beste kwaliteit om dames en heren confectie aan halve prijs. Twee stuks halen, één betalen. Dat is Stelling, het grootste confectiebedrijf van België. Stelling Aalst. Twee stuks halen, één betalen.
1: Mi amigos, lieveling.

0: van Let Your Love Flow. De Bellamy Brothers van 25 naar 30. En de Seven Sheets.
1: Mi amigos lieveling.
0: En die vinden wij in de derde week van 22, of van 32 bedoel ik, naar 29. G. Vincent Edwards.

Door. My Best Friend. In de achtste week van 19 naar 28. Toen nog met Annie Schilder. En persoonlijk vond ik eigenlijk dat zij erbij hoorden te blijven. Maar goed, het ging toen anders. In de tweede week van 34 naar 27. Mon Amour.

ook een lieveling geweest. De heren PG's en You Should Be Dancing in de zevende week van 18 naar nummer 26. En dan komen we nu de eerste stipnotering tegen als ik het zo bekijk op mijn lijstje. Rosie en Andres met My Love van 33 naar nummer 25.

Komt u binnen, bent aanbeland in het jaar 1976. En precies te zijn 25 september 1976. Daar vonden we op nummer 24 stationair de Wings met Let Em In. En in de laatste week ook stationair, maar dan op nummer 23. Elton John en Kiki Dee en Don't Go Breaking My Heart.

Daverende dinsdag, woedige woensdag, denderende donderdag, volle vrijdag of zinderende zaterdag en zalige zondag. Elke dag een gouden dag. Dit is de BMI Top 50 van toen.

keer, maar dan door. Inderdaad, Jack Jersey. Mooi toch? Jawel, ze zijn heel mooi uiteraard. De Blue Blind Eyed Girl. Ik zat nog eventjes te kijken op die lijst waar ik het kon... Ian Matthew. Oh ja, de Brown Eyed Girl. Dit was de Blue Blind Eyed Girl. Nou goed, er zat een oogverschil in. Laten we het daar even op houden. Tijd voor een overzicht. We vonden op nummer 31 El Amor van Julio Iglesias. Op nummer 30... De Bellamy Brothers met The Seven Seasons, voormalig lieveling. En dat geldt ook voor deze nummer 29, G. Vincent Edwards en Love Hit Me. 28, Queen, You're My Best Friend, Mon Amour van BZN op 27 en op 26 een voormalig lieveling, The Bee Gees en You Should Be Dancing. 25, Rosie en Andres, My Love, The Wings, Let Them In, stationair op 24 en stationair op 23... vinden wij Elton John en Kiki Lee en Don't Go Breaking My Heart. Nummer 22 in de derde week van 28 afkomstig. Jack Jersey en de Blue Brown Eyed Lady. En dan in de vanaf 14 moet ik zeggen. Naar nummer 21. Doris Georgiadis en Himuni Plugis. Dit is ook weer zo'n titel. Af en toe kom je ze wel eens tegen in die top 50. Maar ja, ik heb je al eerder verteld. Dat was niet door de verkoopcijfers. Maar eigenlijk door het inkopen van de hitlijst. Laten we het maar even ophouden.

Real Madrid bericht over banden Bernards op de Kapelsysteemweg 529 te Ekeren Mariaburg. Montage van autobanden voor particulieren. Uitlijnen en uitbalanceren. Steeds het goedkoopste en alle merken voorradig. Banden Bernards op de Kapelsysteemweg 529 te Ekeren Mariaburg. Het telefoonnummer is 64 61 91.

wordt er automatisch vrolijk van, toch? Afrik Simon. En de Playa Blanca. In de vijfde week van 24 naar 20. In de Mi Amigo Top 50 van 25 september 1976. Even wat dramatiek. In de derde week van 31 naar 19. Yves Brunet. En La Matin de Sur La Rivière.

0: en het absolute maximum uit je radio. Optimale service in nieuws en muziek. Luister en hoor het verschil.
1: Superstar FM is nummer 1. Superstar FM.
2: Je hoort het meteen.
1: Superstar FM.
3: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedenavond. Koningsdag is gisteren in de grote steden rustiger verlopen dan vorig jaar. Utrecht, Amsterdam, Den Haag en Rotterdam melden geen grote incidenten, hoewel sommige pleinen vanwege drukte moesten worden afgesloten. In Amsterdam werd strenger gecontroleerd op alcoholverkoop en golden strengere regels voor boot in de gracht. De NS heeft nu ook nog steeds plakkerige treinen. De autoriteit Consumentenmarkt houdt ANWB Energie strenger in de gaten. Door problemen met het automatiseringssysteem verstuurt de energieleverancier al maanden geen eind- en jaarafrekeningen binnen de wettelijke termijn van 6 weken. ANWB Energie moet de toezichthouder wekelijks informeren over de stappen die worden gezet om de problemen op te lossen. De politie heeft een 61-jarige man uit Bussum aangehouden in een moordzaak uit 2011. Het slachtoffer, de 50-jarige Pablo Hermeler, werd dood aangetroffen in zijn flatwoning in Hilversum. Hij had contacten in het drugsmilieu. Nieuw onderzoek leverde aanwijzing op tegen de verdachten. Een eerdere aanhouding leidde niet tot een veroordeling. Volgens Donald Trump heeft Iran aangegeven dat het land op instorten staat en heeft Teheran de Verenigde Staten gevraagd de straat van Hormuz snel te openen. Trump meldde dit via zijn True Socials, maar is niet duidelijk via welke weg deze boodschap nou is overgebracht. En dan het weer. Vanavond is het helder met minimumtemperaturen tussen 3 graden in Groningen en 9 graden in Zeeland. Een zwakke tot matige noordoostenwind trekt over het land. Aan de kust is de wind vrij krachtig. Er wordt geen neerslag verwacht. En tot zover het nieuws.
4: Dit is Miami Calls zaterdagmiddag gebeurtenis met de top 5.

0: zoals ze dat zo mooi zeggen, we naden uiteraard weer de ontknoping voor deze 25 september 1976. De Mi Amigo Top 50 van toen. Met 7 nieuwe binnenkomers en 3 stipnoteringen. En op 17 vinden wij van 26 afkomstig in de 4e week de Starland Vogel Band met de Afternoon Delight. En het is ook een voormalige lieveling.
1: Mi Amigo's lieveling.

Persoonlijk heb ik het altijd een hele leuke plaat gevonden. Gewoon lekker. Erasmus McCallos, de Tactica Mechanica. Man is afkomstig uit Brazilië. Het lekkere weer is. Zo. En andere lekkere dingen. Mag u zelf invullen natuurlijk. Hij staat in de Mimigo Top 50 van 25 september 1976 op de 16e plaats. Staat er 5 weken in. En is afkomstig van nummer 12. En het is nummer 15. Van de 9e plaats. 10 weken genoteerd. Long Delaney and the Shakers. En All Right.

0: Heeft u al aan Carpenter gedacht? In de ideale keuken is het werklicht, de vaat aangenaam.
1: Carpenter keukens vindt u in de belangrijkste steden van België. Onder meer in Gent, in de Ovenpoortstraat.
2: Eindelijk. De hits

Fleetwood Mac. Rhiannon in de vierde week van 16 naar 12. En dit is nummer 11 in de vierde week van 15 afkomstig. The Stills Young Band.

Dr. Hoek en de Medicine Show. En a little bit more. We zijn toe aan een overzicht naar de nummer 10 toe. Op 21 vonden we Doris Georgiadis en Un Immun Plusius. Of zoiets, hè? Maak er maar wat van, hoor. Nummer 20, Afrique Simone, het Playa Blanca. La Matin de Sur la Rivière van F. Brenet vonden we op 19. En twee keer een lieveling. Eerst op 18, de Manhattans, een Kiss and Say Goodbye. En dan op 17... De Starland Vocal Band met Afternoon Delight. 16, Erasmo Collas, Tatjika Mechanica. Long Learning and the Shakers, All Right op 15. Een stipnotering van Lou Rolls op nummer 14. You Never Find Another Love Like Mine. Saskia Serge, Don't Tell Me Stories, een oude lieveling op 13. 12, Fleetwood Mac, Rhiannon. 11, The Stills Young Band en Long May You Run. Dr. Hoek hoorde er net voorbij komen in de zevende week. Van 8 afkomstig op nummer 10 en A Little Bit More. En dit is nummer 9. In de zesde week van 6 afkomstig. The Liverpool Express. And You Are My Love.

In de zesde week van 3 naar nummer 8 gezakt dus. Als ik op de klok kijk en we hebben nog 7 platen te gaan, moeten we toch wel deuntjes gaan inkorten. Het is niet anders. We hebben het al gedaan. En we doen het nog maar een paar keer, want anders rennen we het niet naar de nummer 1 van 25 september 1976. Waar 7 nieuwe binnenkomers er zijn en 3 stipnoteringen. Nummer 7 in de 8e week. Van 5 afkomstig. Brian Ferry en Let's Stick Together.

Ik heb al gezegd, we moeten sommige platen gewoon eigenlijk inkorten. ABBA met Money, Money, Money in de zevende week van 2 naar 6. En dit is in de vierde week van 13 naar 5. Johnny Wakeland en In Zaire.

0: Wim van Egmond.
1: Het ene moment is spannender dan het andere. De ene keer kun je er wel 50 doorheen jassen en de andere keer niet dus eigenlijk. Je hoorde Jimmy James en de Vagabonds worden hier net voorbij komen in deze hitparade. De Miami Go Top 50 van 25 september 1976. Met 7 nieuwe binnenkomers en 3 stipnoteringen. Wat staat er op 1? Eerst even een overzicht geven vanaf nummer 10 uiteraard. Daar vonden we Dr. Hook en A Little Bit More. Nummer 9, The Liverpool Express, You Are My Love. 8, Vicky Leandros, Tango Amor. Nummer 7, Brian Ferry, Let's Stick Together. En op de 6, ABBA, Money, Money, Money. 5, Johnny Wakelin en Inside Air. 4, Ferrari, Monza. 3, Lia Velasco, 5:05 p.m. En net Jimmy James en de Vagabonds, dan moet je het helemaal zeggen natuurlijk. Now is the time in de zesde week van 4 naar 2. En van 5... Of in de vijfde week bedoel ik, sorry, ja, ik ben helemaal hoog tot de botel toe het gaat waarschijnlijk. Staat hij alweer nummer 1. Pussycat en Smile. Ik dank u voor het luisteren voor vandaag. En wij spreken elkaar voor de Miami Go Top 50 volgende week weer. En tot die tijd pak ik mijn biezen en ga er vandoor. Dag.

0: haal je het absolute maximum uit je radio. Optimale service in nieuws en muziek. Luister en hoor het verschil.
1: Superstar FM is nummer 1. Superstar FM.
2: Je hoort het meteen.
1: Superstar FM.
3: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van de Klucht. Een goedenavond. Koningsdag is gisteren in de grote steden rustiger verlopen dan vorig jaar. Utrecht, Amsterdam, Den Haag en Rotterdam melden geen grote incidenten, hoewel sommige pleinen vanwege drukte moesten worden afgesloten. In Amsterdam werd strenger gecontroleerd op alcoholverkoop en golden strengere regels voor boot in de gracht. De NS heeft nu ook nog steeds plakkerige treinen. De autoriteit Consumentenmarkt houdt ANWB Energie strenger in de gaten. Door problemen met het automatiseringssysteem verstuurt de energieleverancier al maanden geen eind- en jaarafrekeningen binnen de wettelijke termijn van 6 weken. ANWB Energie moet de toezichthouder wekelijks informeren over de stappen die worden gezet om de problemen op te lossen. De politie heeft een 61-jarige man uit Bussum aangehouden in een moordzaak uit 2011. Het slachtoffer, de 50-jarige Pablo Hermeler, werd dood aangetroffen in zijn flatwoning in Hilversum. Hij had contacten in het drugsmilieu. Nieuw onderzoek leverde aanwijzingen op tegen de verdachten. Een eerdere aanhouding leidde niet tot een veroordeling. Volgens Donald Trump heeft Iran aangegeven dat het land op instorten staat en heeft Teheran de Verenigde Staten gevraagd de straat van Hormuz snel te openen. Trump meldde dit via zijn True Socials, maar is niet duidelijk via welke weg deze boodschap nou is overgebracht. En dan het weer. Vanavond is het helder met minimumtemperaturen tussen 3 graden in Groningen en 9 graden in Zeeland. Een zwakke tot matige noordoostenwind trekt over het land. Aan de kust is de wind vrij krachtig. Er wordt geen neerslag verwacht. En tot zover het nieuws.
4: Radio Superstar onderbreekt deze uitzending in verband met een extra nieuwsuitzending. Steeds meer mensen worden aan de waterkant gesignaleerd. Bij nader onderzoek is gebleken dat al deze mensen voor hengels en hengelsportartikelen zijn geweest bij dierenspeciaalzaak De Vee. Wij kwamen erachter dat er bij De Vee meer dan 250 hengelsportartikelen aanwezig zijn. Dus ga zelf op onderzoek uit bij dierenspeciaalzaak De Vee. Voorstraat 9 Nieuwe Tongen of bel 65 24 26. Dit is het einde van de extra nieuwsuitzending.
5: De Vic Events Factory presents Italo Dance Classics Party. Op zaterdag 13 juni 2026 in de Victoria Hall aan de Philips Hovensweg 57A in Dirksland. Met DJ Zwaatski en diverse gast-DJ's. Kaartverkoop van de Italo Dance Classics Party via de kanalen van de Vic Events Factory. Italo Dance Classics Party. Jij komt toch ook?

Spanning. Sensatie. Sensatie. Oh yeah. Alles hoor je hier. Dit is Radio Superstar.

0: FM haal je het absolute maximum uit je radio. Optimale service in nieuws en muziek. Luister en hoor het verschil.
1: Superstar FM is nummer 1. Superstar FM,
2: je hoort het meteen.
1: Superstar FM.
3: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van de Klucht. Een goedenavond. Koningsdag is gisteren in de grote steden rustiger verlopen dan vorig jaar. Utrecht, Amsterdam, Den Haag en Rotterdam melden geen grote incidenten, hoewel sommige pleinen vanwege drukte moesten worden afgesloten. In Amsterdam werd strenger gecontroleerd op alcoholverkoop en golden strengere regels voor boot in de gracht. De NS heeft nu ook nog steeds plakkerige treinen. De autoriteit Consumentenmarkt houdt ANWB Energie strenger in de gaten. Door problemen met het automatiseringssysteem verstuurt de energieleverancier al maanden geen eind- en jaarafrekeningen binnen de wettelijke termijn van 6 weken. ANWB Energie moet de toezichthouder wekelijks informeren over de stappen die worden gezet om de problemen op te lossen. De politie heeft een 61-jarige man uit Bussum aangehouden in een moordzaak uit 2011. Het slachtoffer, de 50-jarige Pablo Hermeler, werd dood aangetroffen in zijn flatwoning in Hilversum. Hij had contacten in het drugsmilieu. Nieuw onderzoek leverde aanwijzingen op tegen de verdachten. Een eerdere aanhouding leidde niet tot een veroordeling. Volgens Donald Trump heeft Iran aangegeven dat het land op instorten staat en heeft Teheran de Verenigde Staten gevraagd de straat van Hormuz snel te openen. Trump meldde dit via zijn True Socials, maar is niet duidelijk via welke weg deze boodschap nou is overgebracht. En dan het weer. Vanavond is het helder met minimumtemperaturen tussen 3 graden in Groningen en 9 graden in Zeeland. Een zwakke tot matige noordoostenwind trekt over het land. Aan de kust is de wind vrij krachtig. Er wordt geen neerslag verwacht. En tot zover het nieuws.
4: Radio Superstar onderbreekt deze uitzending in verband met een extra nieuwsuitzending. Steeds meer mensen worden aan de waterkant gesignaleerd. Bij nader onderzoek is gebleken dat al deze mensen voor hengels en hengelsportartikelen zijn geweest bij dierenspeciaalzaak De Vee. Wij kwamen erachter dat er bij De Vee meer dan 250 hengelsportartikelen aanwezig zijn. Dus ga zelf op onderzoek uit bij dierenspeciaalzaak De Vee. Voorstraat 9 Nieuwe Tongen of bel 65 24 26. Dit is het einde van de extra nieuwsuitzending.

sluitjes.

0: haal je het absolute maximum uit je radio. Optimale service in nieuws en muziek. Luister en hoor het verschil.
1: Superstar FM is nummer 1. Superstar FM.
2: Je hoort het meteen.
1: Superstar FM.
3: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van de Klucht. Een goedenavond. Koningsdag is gisteren in de grote steden rustiger verlopen dan vorig jaar. Utrecht, Amsterdam, Den Haag en Rotterdam melden geen grote incidenten, hoewel sommige pleinen vanwege drukte moesten worden afgesloten. In Amsterdam werd strenger gecontroleerd op alcoholverkoop en golden strengere regels voor boot in de gracht. De NS heeft nu ook nog steeds plakkerige treinen. De autoriteit Consumentenmarkt houdt ANWB Energie strenger in de gaten. Door problemen met het automatiseringssysteem verstuurt de energieleverancier al maanden geen eind- en jaarafrekeningen binnen de wettelijke termijn van 6 weken. ANWB Energie moet de toezichthouder wekelijks informeren over de stappen die worden gezet om de problemen op te lossen. De politie heeft een 61-jarige man uit Bussum aangehouden in een moordzaak uit 2011. Het slachtoffer, de 50-jarige Pablo Hermeler, werd dood aangetroffen in zijn flatwoning in Hilversum. Hij had contacten in het drugsmilieu. Nieuw onderzoek leverde aanwijzing op tegen de verdachten. Een eerdere aanhouding leidde niet tot een veroordeling. Volgens Donald Trump heeft Iran aangegeven dat het land op instorten staat en heeft Teheran de Verenigde Staten gevraagd de straat van Hormuz snel te openen. Trump meldde dit via zijn True Socials, maar is niet duidelijk via welke weg deze boodschap nou is overgebracht. En dan het weer. Vanavond is het helder met minimumtemperaturen tussen 3 graden in Groningen en 9 graden in Zeeland. Een zwakke tot matige noordoostenwind trekt over het land. Aan de kust is de wind vrij krachtig. Er wordt geen neerslag verwacht. En tot zover het nieuws.
4: De Vic Events Factory presents Italo Dance Classics Party. Op zaterdag 13 juni 2026 in de Victoria Hall aan de Philips Hovensweg 57A in Dirksland. Met DJ Zwaatski en diverse gast-DJ's. Kaartverkoop van de Italo Dance Classics Party via de kanalen van de Vic Events Factory. Italo Dance Classics Party. Jij komt toch ook?

0: in het absolute maximum uit je radio. Optimale service in nieuws en muziek. Luister en hoor het verschil.
1: Superstar FM is nummer 1. Superstar FM.
2: Je hoort het meteen.
1: Superstar FM.
3: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van de Klucht. Een goedenavond. Koningsdag is gisteren in de grote steden rustiger verlopen dan vorig jaar. Utrecht, Amsterdam, Den Haag en Rotterdam melden geen grote incidenten, hoewel sommige pleinen vanwege drukte moesten worden afgesloten. In Amsterdam werd strenger gecontroleerd op alcoholverkoop en golden strengere regels voor boot in de gracht. De NS heeft nu ook nog steeds plakkerige treinen. De autoriteit Consumentenmarkt houdt ANWB Energie strenger in de gaten. Door problemen met het automatiseringssysteem verstuurt de energieleverancier al maanden geen eind- en jaarafrekeningen binnen de wettelijke termijn van 6 weken. ANWB Energie moet de toezichthouder wekelijks informeren over de stappen die worden gezet om de problemen op te lossen. De politie heeft een 61-jarige man uit Bussum aangehouden in een moordzaak uit 2011. Het slachtoffer, de 50-jarige Pablo Hermeler, werd dood aangetroffen in zijn flatwoning in Hilversum. Hij had contacten in het drugsmilieu. Nieuw onderzoek leverde aanwijzingen op tegen de verdachten. Een eerdere aanhouding leidde niet tot een veroordeling. Volgens Donald Trump heeft Iran aangegeven dat het land op instorten staat en heeft Teheran de Verenigde Staten gevraagd de straat van Hormuz snel te openen. Trump meldde dit via zijn True Socials, maar is niet duidelijk via welke weg deze boodschap nou is overgebracht. En dan het weer. Vanavond is het helder met minimumtemperaturen tussen 3 graden in Groningen en 9 graden in Zeeland. Een zwakke tot matige noordoostenwind trekt over het land. Aan de kust is de wind vrij krachtig. Er wordt geen neerslag verwacht. En tot zover het nieuws.
4: Radio Superstar onderbreekt deze uitzending in verband met een extra nieuwsuitzending. Steeds meer mensen worden aan de waterkant gesignaleerd. Bij nader onderzoek is gebleken dat al deze mensen voor hengels en hengelsportartikelen zijn geweest bij dierenspeciaalzaak De Vee. Wij kwamen erachter dat er bij De Vee meer dan 250 hengelsportartikelen aanwezig zijn. Dus ga zelf op onderzoek uit bij dierenspeciaalzaak De Vee. Voorstraat 9 Nieuwe Tongen of bel 65 24 26. Dit is het einde van de extra nieuwsuitzending.

Earth,

0: je het absolute maximum uit je radio. Optimale service in nieuws en muziek. Luister en hoor het verschil.
1: Superstar FM is nummer 1. Superstar FM.
2: Je hoort het meteen.
1: Superstar FM.
3: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedenavond. Koningsdag is gisteren in de grote steden rustiger verlopen dan vorig jaar. Utrecht, Amsterdam, Den Haag en Rotterdam melden geen grote incidenten, hoewel sommige pleinen vanwege drukte moesten worden afgesloten. In Amsterdam werd strenger gecontroleerd op alcoholverkoop en golden strengere regels voor boot in de gracht. De NS heeft nu ook nog steeds plakkerige treinen. De autoriteit Consumentenmarkt houdt ANWB Energie strenger in de gaten. Door problemen met het automatiseringssysteem verstuurt de energieleverancier al maanden geen eind- en jaarafrekeningen binnen de wettelijke termijn van 6 weken. ANWB Energie moet de toezichthouder wekelijks informeren over de stappen die worden gezet om de problemen op te lossen. De politie heeft een 61-jarige man uit Bussum aangehouden in een moordzaak uit 2011. Het slachtoffer, de 50-jarige Pablo Hermeler, werd dood aangetroffen in zijn flatwoning in Hilversum. Hij had contacten in het drugsmilieu. Nieuw onderzoek leverde aanwijzingen op tegen de verdachten. Een eerdere aanhouding leidde niet tot een veroordeling. Volgens Donald Trump heeft Iran aangegeven dat het land op instorten staat en heeft Teheran de Verenigde Staten gevraagd de straat van Hormuz snel te openen. Trump meldde dit via zijn True Socials, maar is niet duidelijk via welke weg deze boodschap nou is overgebracht. En dan het weer. Vanavond is het helder met minimumtemperaturen tussen 3 graden in Groningen en 9 graden in Zeeland. Een zwakke tot matige noordoostenwind trekt over het land. Aan de kust is de wind vrij krachtig. Er wordt geen neerslag verwacht. En tot zover het nieuws.
4: Radio Superstar onderbreekt deze uitzending in verband met een extra nieuwsuitzending. Steeds meer mensen worden aan de waterkant gesignaleerd. Bij nader onderzoek is gebleken dat al deze mensen voor hengels en hengelsportartikelen zijn geweest bij dierenspeciaalzaak De Vee. Wij kwamen erachter dat er bij De Vee meer dan 250 hengelsportartikelen aanwezig zijn. Dus ga zelf op onderzoek uit bij dierenspeciaalzaak De Vee. Voorstraat 9 Nieuwe Tongen of bel 65 24 26. Dit is het einde van de extra nieuwsuitzending.
5: De Vic Events Factory presents Italo Dance Classics Party. Op zaterdag 13 juni 2026 in de Victoria Hall aan de Philips Hovensweg 57A in Dirksland. Met DJ Zwaatski en diverse gast-DJ's. Kaartverkoop van de Italo Dance Classics Party via de kanalen van de Vic Events Factory. Italo Dance Classics Party. Jij komt toch ook?

0: FM haal je het absolute maximum uit je radio. Optimale service in nieuws en muziek. Luister en hoor het verschil.
1: Superstar FM is nummer 1. Superstar FM,
2: je hoort het meteen.
1: Superstar FM.
3: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van de Klucht. Een goedenavond. Koningsdag is gisteren in de grote steden rustiger verlopen dan vorig jaar. Utrecht, Amsterdam, Den Haag en Rotterdam melden geen grote incidenten, hoewel sommige pleinen vanwege drukte moesten worden afgesloten. In Amsterdam werd strenger gecontroleerd op alcoholverkoop en golden strengere regels voor boot in de gracht. De NS heeft nu ook nog steeds plakkerige treinen. De autoriteit Consumentenmarkt houdt ANWB Energie strenger in de gaten. Door problemen met het automatiseringssysteem verstuurt de energieleverancier al maanden geen eind- en jaarafrekeningen binnen de wettelijke termijn van 6 weken. ANWB Energie moet de toezichthouder wekelijks informeren over de stappen die worden gezet om de problemen op te lossen. De politie heeft een 61-jarige man uit Bussum aangehouden in een moordzaak uit 2011. Het slachtoffer, de 50-jarige Pablo Hermeler, werd dood aangetroffen in zijn flatwoning in Hilversum. Hij had contacten in het drugsmilieu. Nieuw onderzoek leverde aanwijzingen op tegen de verdachten. Een eerdere aanhouding leidde niet tot een veroordeling. Volgens Donald Trump heeft Iran aangegeven dat het land op instorten staat en heeft Teheran de Verenigde Staten gevraagd de straat van Hormuz snel te openen. Trump meldde dit via zijn True Socials, maar is niet duidelijk via welke weg deze boodschap nou is overgebracht. En dan het weer. Vanavond is het helder met minimumtemperaturen tussen 3 graden in Groningen en 9 graden in Zeeland. Een zwakke tot matige noordoostenwind trekt over het land. Aan de kust is de wind vrij krachtig. Er wordt geen neerslag verwacht. En tot zover het nieuws.
4: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Discos Recordshop Strijen.
5: Italo en Dance met Hugo Hoogland. Op Radio Superstar.

Ja, welkom bij een nieuwe editie van Italo & Dance. Het is vandaag 24 april 2026. Ja, en net ontvangen wij een foto van een jonge dame. Twee jonge dames die bij Oranjepop zeg maar, bij de ingang staan. En Rydolf en ik hebben gisteren posters opgehangen bij de ingang van Oranjepop. Waar nu een groot evenement gaande is in Dirksland. En dat vinden wij natuurlijk heel mooi om te zien dat dat toch dat opvalt, zou ik maar zeggen. Het feest wat 13 juni aanstaande plaats gaat vinden in de Victoriahalle, Philip Hoofdviesweg 57A in Dirksland. De posters hangen natuurlijk nu op bij Oranjepop. Zeg maar, als je daar naartoe gaat, dan kom je in een soort route. En op een gegeven moment, voordat je binnen mag, hangen die posters aan de rechterkant. Daar staat een barcode op. Dus als je naar het feest wil, even je camera en die QR-code scannen. En je zit bij de kaartverkoop. Dus alsjeblieft, help ons aan een heel mooi feestje. Want die posters hangen er niet voor niks natuurlijk. Wij willen graag heel veel mensen blij maken. Maar Oranjepop wil ik toch even bedanken voor de mogelijkheid dat we daar die posters mochten hangen. Nogmaals bedankt organisatie Oranjepop, mag wel gezegd worden. Eigenlijk mag ik geen reclame maken op dit station, maar toch doe ik het. Want ze hebben ons toch even geholpen gisteren. En het is vanavond een heel leuk feest. En natuurlijk... Ja, zaterdag ook. Dan komt La Fuente aan het einde. Dus er komen heel veel leuke artiesten komen daar. Nou, ik ga nu een beetje naar de zomerse klanken toe. En morgen is Richard Komjarig. Die wordt 52 jaar. En ik dacht, ik ga Tracy Spencer voor hem draaien. Dat vindt hij wel lekker. Dit is Tracy Spencer. Dit is geschreven door Michael Mission. De man van How Old Are You? Two for Love, enzovoort, enzovoort. Hier is Tracy Spencer, Run to Me, op Radio Superstar. En natuurlijk, elke vrijdag te beluisteren op Radio Superstar. Niet vergeten in je agenda zetten, Italo & Dance. En vooral met dit mooie weer gaan we heerlijke zomerse Italo-klankjes draaien. Hier is Tracy Spencer, Run to Me.

je hoorde het jaar 1984, hoorde je Sandy Martin, People from Ibiza. Ik heb hem thuis liggen op Ibiza Records met stempel. Dit is gemaakt door Celso Valli. Die heeft dit geproduceerd. Inmiddels niet meer onder ons, overleden. Ja, helaas, dat gebeurt. We mogen allemaal niet op de aardbol blijven en hij is inmiddels overleden. Maar hij heeft ons hele mooie zomerse muziek achtergelaten. En dit is het thema van vandaag. Zomerse Italo op Radio Superstar in het programma Italo & Dance. En 13 juni natuurlijk hoop ik dat jullie allemaal naar de Victoria Hallen komen. Want dat wordt genieten. Met een DJ die zijn weerga niet kent. Echt, hij maakt jullie helemaal gek. Dat weet ik zeker. Harold Zwaardman is de naam. Dus, maar we gaan eens even kijken wat ik nu ga draaien. Ik ga even kijken naar, ja, dan ga ik toch naar, naar deze hoor. Ja, we gaan naar Vince Lancini. Scotch is zijn Italo-naam, maar zijn echte naam is Vince Lancini. En die maakte deze plaat, Mirage. Helemaal in het thema van de zomer die nu zeg maar lekker aanwezig is. Lekker genieten van het mooie weer. Ik zou zeggen, doe dat ook met deze plaat. Mirage van Scotch.

geworden van Rigera Vamos a la Playa. Die mag natuurlijk niet ontbreken in deze lijst van zomerse Italo's. Ja, dit is geweldig. 1983 uitgebracht. En Rigera was gewoon heel populair. Ja, ik breek bijna over mijn eigen woorden, maar was populair was dat. Maar nu gaan we even naar een stukje Spaanse Italo. En dat is de Squash Gang. I Want an Illusion. Dat is zo lekker. Dat is Spaanse Italo. Dat noemen wij in vakterm een Sabadello Sound. Sabadello Sound is Spaanse Italo. En dit is geweldig. De Squash Gang. I Want an Illusion.

hoorde de Squash Gang. I Want an Illusion. Ja, Spaans Italo. Op Radio Superstar Italo and Dance met ondergetekende Hugo Hoogmoed. Elke vrijdagavond live te beluisteren via www.radiosuperstar.nl. Kunt u zeg maar gewoon via de computer of laptop of wat je ook hebt, kun je inloggen. En dan kun je luisteren naar Italo and Dance. Elke vrijdagavond ben ik wel aanwezig. Is het niet semi-live of live, maar het is altijd een show. Ook in de vakantie als ik er niet ben. Maar in ieder geval, dit was Spaans Italo helemaal tot het gaatje gehoord. En nu gaan we naar een plaat, zeg maar, die John Albrechts wel zal waarderen in de auto samen met zijn vrouwtje Annette. Hier is Ticento Mattia Bazar. Ja, Ruilo van Putten was net hier. Organisator, mede-organisator van het feest in de Victoria Hall 13 juni 2026. Hij zei, is dit Italo? Ja, natuurlijk is het Italo. Ticento is gewoon Italo. Mattia Bazar is ook geproduceerd door Celso Valli. De meneer die ik net al noemde, zat bij vele projecten, was die betrokken, zou ik maar zeggen, deze meneer. Hier is in ieder geval Ticento op Radio Superstar Italo and Dance.

Uit Duitsland, sexy teacher. Ja, het is 24 april 2026. Nu is Oranje Pop aan de gang. En Oranje Pop moet ik heel hartelijk bedanken voor de mogelijkheid dat er drie posters bij de ingang hangen. Voor ons feest, te promoten. Dat is dan belangrijk. Ja, nu gaan we maar ook een stukje zomerse platen. Ja, het klinkt al heerlijk zomers. Dit is Fellini. En die heb ik thuis op 12 inch. Originele persing. Time Records uit mijn hoofd. En die hebben het over Passenger. Radio Superstar. Elke vrijdagavond Italo en Dance. Dan hoor je de klankjes van die Italo Disco. Die je nog nooit gehoord hebt, denk ik. Zou ik sommigen kunnen denken. Maar ik ken er ook heel veel niet. Dat is voor mij ook wel eens een openbaring. Dan kom ik een plaat tegen en denk ik, die ken ik helemaal niet. Maar hier is Fellini, Passenger.

Ja, je hoorde Flini met Passenger. Ja, lekker plaatje. We gaan zo meteen nog een plaatje draaien. En ja, dat is uit 1987. En als ik dit ga instarten, dan ga je gewoon, zeg maar... Ja, dit vergeet je niet meer. Dit is zo gaaf. Ja, ik heb het over Sabrina met Boys, Boys, Boys. Ik zou zeggen tot na de klok van 9 uur voor het tweede uur van Italo & Dance.

0: in het absolute maximum uit je radio. Optimale service in nieuws en muziek. Luister en hoor het verschil.
1: Superstar FM is nummer 1. Superstar FM.
2: Je hoort het meteen.
1: Superstar FM.
3: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van de Klucht. Een goedenavond. Koningsdag is gisteren in de grote steden rustiger verlopen dan vorig jaar. Utrecht, Amsterdam, Den Haag en Rotterdam melden geen grote incidenten, hoewel sommige pleinen vanwege drukte moesten worden afgesloten. In Amsterdam werd strenger gecontroleerd op alcoholverkoop en golden strengere regels voor boot in de gracht. De NS heeft nu ook nog steeds plakkerige treinen. De autoriteit Consumentenmarkt houdt ANWB Energie strenger in de gaten. Door problemen met het automatiseringssysteem verstuurt de energieleverancier al maanden geen eind- en jaarafrekeningen binnen de wettelijke termijn van 6 weken. ANWB Energie moet de toezichthouder wekelijks informeren over de stappen die worden gezet om de problemen op te lossen. De politie heeft een 61-jarige man uit Bussum aangehouden in een moordzaak uit 2011. Het slachtoffer, de 50-jarige Pablo Hermeler, werd dood aangetroffen in zijn flatwoning in Hilversum. Hij had contacten in het drugsmilieu. Nieuw onderzoek leverde aanwijzingen op tegen de verdachten. Een eerdere aanhouding leidde niet tot een veroordeling. Volgens Donald Trump heeft Iran aangegeven dat het land op instorten staat en heeft Teheran de Verenigde Staten gevraagd de straat van Hormuz snel te openen. Trump meldde dit via zijn True Socials, maar is niet duidelijk via welke weg deze boodschap nou is overgebracht. En dan het weer. Vanavond is het helder met minimumtemperaturen tussen 3 graden in Groningen en 9 graden in Zeeland. Een zwakke tot matige noordoostenwind trekt over het land. Aan de kust is de wind vrij krachtig. Er wordt geen neerslag verwacht. En tot zover het nieuws.
4: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Discos Recordshop Strijen.
5: Italo en Dance met Hugo Hoogland. Op Radio Superstar.

Ja, welkom in het tweede uur van Italo & Dance op 24 april 2026. We begonnen het tweede uur met D-Connection, Easy to Say. Lekker plaatje. Heb hem thuis ook staan in de platenkast. Origineel persing. Ja, gaaf. Een stempeltje erop, wat ook op mijn linkerarm staat. Dat is getatoeëerd, ooit bij Tattoo Bob. Heb ik dat erop laten zetten, want dit is mijn roots. Hier blijf ik op leven. Op die Italo Disco, ook mijn gezin natuurlijk en mijn kinderen maar, en mijn vrouw. Maar ook de Italo, dat houdt mij enorm lekker bezig. En dat is alleen maar positieve energie. Ja, nu ga ik naar Spaans Italo weer. Nu ga ik naar David Lyme. Let's go to Sitges. Sitges was was eigenlijk de homo scene van Italië volgens mij, of Spanje. Niet dat ik afkeer heb tegen homo's, want iedereen die mag doen wat hij zelf wil. Dat maakt mij ook niet uit of je nou van een vrouwtje houdt of van een mannetje houdt. Dat maakt mij helemaal niet uit. Maar dat wordt gezegd. Maar hier komt David Lyme met Let's Go Sitges.

Ja, 1987 hoorde je Company B, Fascinated. Ja, dat was een grote hit. Ook een beetje Italo-achtig. Dit is gewoon Italo, dit is heerlijk. Ja, we zijn bezig met een zomersthema. Dit hoort er ook een beetje bij, hè? Deze Fascinated van Company B. En ja, we gaan nu maar eens even naar wat instrumentaals. Want ik denk dat John Albrechts het ook wel mooi zal vinden. En Richard Kom natuurlijk ook, die vindt het ook wel leuk, denk ik. We gaan naar Void Vision van Cyber People. Dit is eigenlijk een soort, het Koto. Maar ja, dit is ook een instrumentale Italo, zal ik maar zeggen. Hier is, even kijken, hier is Cyber People met de Void Vision.

Ja, je hoorde van Cyber People, Void Vision. Ja, zeg het nou goed, ja. Mooi instrumentale Italo Disco, ja. En we gaan zo meteen naar een plaatje toe van Midnight Passion. En die had Arjan Hoogmoed, mijn jongere broer, had hij op Zix. Dat was dat Duitse label. Maar hij is origineel, is hij op een ander label uitgebracht. En ja, dat, die plaat die staat bij Forte Kreek te koop voor €95. Zoveel kost die I Need Your Love van Midnight Passion. Ja, dus ik ga maar draaien in ieder geval. Ik ga hem maar vast instarten. Ja, dit is echt een lekker plaatje. Hier is ook mijn jongere broer Arjan helemaal weg van. En Sjaak Hoogmoed ook. Hier is Midnight Passion, I Need Your Love. Ja, ja, hij begint zo. Hij kwam uit op Cruising Records, een geel label waar ook Max Hiem op uitkwam vroeger. Japanese Girl, Lady Fantasy, noem het maar op. Dat kwam allemaal uit, ook op dat label van Max Hiem. Max Hiem zat dus ook op dat label van waar Midnight Passion ook op uitbracht. Cruising Records. We gaan even beuken. Ik ga dat huisje even bij John Albrechts even wakker maken, want volgens mij slapen die. Hier is Midnight Passion, I Need Your Love.

Ja, je hoorde van Max Heem, Japanese Girl. Ja, ook uitgekomen op Cruising Records. Ook, zeg maar, waar Midnight Passion, I Need Your Love, ook uit werd gebracht, zeg maar, op dat label. Ja, hetzelfde label. Cruising Records, geel label. Ga maar googlen. Cruising Records, dat was een heel bekend label in Italië in de jaren 80. Maar in ieder geval Max Heem, geweldige plaat. Hè? Nog steeds, hij is nog steeds in leven. Hij leeft nog, treedt sporadisch op. Maar het blijft geweldig natuurlijk. Deze Max Heem, een gigant. De meesten kennen hem wel. De meeste Italo-plaatjes van hem kennen ze wel. Ja, hij heeft er nog eentje gemaakt, No Escape. Maar dat is niet zo, Ik ga nu naar Pieter Brown. Ja, en die heeft het over... They only come out at night. Ik zou zeggen, geniet van deze plaat op Radio Superstar Italo & Dance. Hier is Pieter Brown.

Ja, ik hoor dat er een huis, Albrechts, stuurde ze mij van, hier word ik vrolijk van. Ja, ik ook. Het is een van mijn favoriete Italo-platen. Peter Lyon, Happy Children. En nog steeds actief, hè. Hij is nog steeds aan het optreden, deze meneer. En werkte nauw samen met Massimo Berti, met Whiskey dus. Heeft hij samen ook een plaat mee geproduceerd, Last Summer. Ja, nu ga ik even kijken, waar ga ik nu naartoe? Ik ga nu naar, ja, wat rustiger geluid. Eventjes wat rustiger geluid. We gaan even naar Valerie Door. We gaan naar de Nicolosi sound van die Italo Disco. De hele rustige sound. En ja, Valerie Door. The Night niet, maar dit keer Get Closer.

hoorde Valerie Door, Get Closer. Ik heb hem origineel thuis liggen. Originele persing heb ik leren thuis liggen met stempel erop. Ja, zo gaaf. Valerie Door blijft gewoon gaaf. Ja, dat is geweldige muziek toen. En nog steeds, Italo is alive. En hoe? Het wordt nog steeds geproduceerd. Er zijn Italo feestjes over heel de wereld. Vorige week was er een in Finland. En er waren alle grote artiesten waren daar aanwezig. Dus het leeft, Italo leeft, echt waar. Nou, ik zou zeggen bedankt voor het luisteren naar deze editie van 24 april 2026. Volgende week een nieuwe editie van Italo Dance. En ik laat je achter met Vivian V met Americano. Ja, dat is een lekker plaatje. Een beetje, waar is die Vivian V? Ja, hier is die.

0: haal je het absolute maximum uit je radio. Optimale service in nieuws en muziek. Luister en hoor het verschil.
1: Superstar FM is nummer 1. Superstar FM.
2: Je hoort het meteen.
1: Superstar FM.
3: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedenavond. Koningsdag is gisteren in de grote steden rustiger verlopen dan vorig jaar. Utrecht, Amsterdam, Den Haag en Rotterdam melden geen grote incidenten, hoewel sommige pleinen vanwege drukte moesten worden afgesloten. In Amsterdam werd strenger gecontroleerd op alcoholverkoop en golden strengere regels voor boot in de gracht. De NS heeft nu ook nog steeds plakkerige treinen. De autoriteit Consumentenmarkt houdt ANWB Energie strenger in de gaten. Door problemen met het automatiseringssysteem verstuurt de energieleverancier al maanden geen eind- en jaarafrekeningen binnen de wettelijke termijn van 6 weken. ANWB Energie moet de toezichthouder wekelijks informeren over de stappen die worden gezet om de problemen op te lossen. De politie heeft een 61-jarige man uit Bussum aangehouden in een moordzaak uit 2011. Het slachtoffer, de 50-jarige Pablo Hermeler, werd dood aangetroffen in zijn flatwoning in Hilversum. Hij had contacten in het drugsmilieu. Nieuw onderzoek leverde aanwijzing op tegen de verdachten. Een eerdere aanhouding leidde niet tot een veroordeling. Volgens Donald Trump heeft Iran aangegeven dat het land op instorten staat en heeft Teheran de Verenigde Staten gevraagd de straat van Hormuz snel te openen. Trump meldde dit via zijn Truth Socials, maar is niet duidelijk via welke weg deze boodschap nou is overgebracht. En dan het weer. Vanavond is het helder met minimumtemperaturen tussen 3 graden in Groningen en 9 graden in Zeeland. Een zwakke tot matige noordoostenwind trekt over het land. Aan de kust is de wind vrij krachtig. Er wordt geen neerslag verwacht. En tot zover het nieuws.
4: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Discos Recordshop Strijen.
5: Italo en Dance met Hugo Hoogland. Op Radio Superstar.